douche net kapitein. Als je lichaam en parfummetjes en douchets. Borden van Hermes, ik heb mijn keuken nooit gebruikt. Ik heb echo in mijn huis, ik hoor mezelf als ik moe ben. Je bent zeker nog niet bezig met wat hij doet. Je moet zoeken, ik breng iets aan mijn moeder. Ze gaat zanzibar met zusjes, leef met anderen.

0: 8. Ik ben Hans van der Heijden.
1: Een demonstratie tegen de komst van asielzoekers in Vriezenveen is dinsdagavond zonder incidenten verlopen. Ongeveer 100 mensen verzamelden zich op het Manitobaplein. De gemeente had het gebied als veiligheidsrisicogebied aangewezen, waardoor preventief fouilleren mogelijk was. Eerdere protesten leidden tot ME-ingrijpen. Burgemeester Gerrit-Jan Gorte sprak met demonstranten. Voormalig Ajax-directeur Alex Kroes wordt vicepresident van LASK. De 51-jarige Nederlander krijgt een belangrijke bestuursrol bij de Oostenrijkse kampioen Partnerclub van Ajax. Kroes wil met zijn ervaring en Europese netwerk bijdragen aan verdere groei. Hij vertrok vorig jaar bij Ajax na de slechte seizoenstart en het ontslag van trainer John Heitinga. Inwoners van Zuid-Libanon nemen opnieuw de schade op nadat gevechten tussen Israël en Hezbollah zijn opgeleid. Ondanks een internationaal akkoord en een afname van het geweld voerde Israël maandag aanvallen uit waarbij zeker 1 dode viel. Sinds maart kostte het conflict bijna 3800 mensen het leven en sloegen 1,2 miljoen mensen op de vlucht. President Trump hint op herinvoering van sancties tegen Russische olie na een gesprek met Zelensky op de G7-top. De VS richt zich weer op Oekraïne en bemiddeling met Rusland. Europese leiders kondigden nieuwe sancties aan. Volgens het Kremlin reizen Amerikaanse onderhandelaars binnenkort naar Moskou na ondertekening van een VS-Iran-akkoord. En dan nog het weer. Vannacht zijn er opklaringen, maar komt er in het westen geleidelijk meer bewolking binnendrijven. In het noordoosten koelt het af tot rond de 9 graden en kan het wat nevelig worden. In Zeeland wordt het niet kouder dan een graad of 15. Morgen is er vooral in de noordelijke helft van het land veel bewolking en gaat het van tijd tot tijd regenen. Richting het zuiden is het vrijwel droog en komt de zon vaker tevoorschijn. Later in de middag breekt de zon ook in het westen vaker door. En tot zover het nieuws.
2: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading en Lelydorp Catering.

0: Ik ben Hans van der Heijden.
1: Een demonstratie tegen de komst van asielzoekers in Vriezenveen is dinsdagavond zonder incidenten verlopen. Ongeveer 100 mensen verzamelden zich op het Manitobaplein. De gemeente had het gebied als veiligheidsrisicogebied aangewezen, waardoor preventief fouilleren mogelijk was. Eerdere protesten leidden tot ME-ingrijpen. Burgemeester Gerrit-Jan Gorten sprak met demonstranten. Voormalig Ajax-directeur Alex Kroes wordt vicepresident van LASK. De 51-jarige Nederlander krijgt een belangrijke bestuursrol bij de Oostenrijkse kampioen Partnerclub van Ajax. Kroes wil met zijn ervaring en Europese netwerk bijdragen aan verdere groei. Hij vertrok vorig jaar bij Ajax na de slechte seizoenstart en het ontslag van trainer John Heitinga. Inwoners van Zuid-Libanon nemen opnieuw de schade op nadat gevechten tussen Israël en Hezbollah zijn opgeleid. Ondanks een internationaal akkoord en een afname van het geweld voerde Israël maandag aanvallen uit waarbij zeker 1 dode viel. Sinds maart kostte het conflict bijna 3800 mensen het leven en sloegen 1,2 miljoen mensen op de vlucht. President Trump hint op herinvoering van sancties tegen Russische olie na een gesprek met Zelensky op de G7-top. De VS richt zich weer op Oekraïne en bemiddeling met Rusland. Europese leiders kondigden nieuwe sancties aan. Volgens het Kremlin reizen Amerikaanse onderhandelaars binnenkort naar Moskou na ondertekening van een VS-Iran-akkoord. En dan nog het weer. Vannacht zijn er opklaringen, maar komt er in het westen geleidelijk meer bewolking binnendrijven. In het noordoosten koelt het af tot rond de 9 graden en kan het wat nevelig worden. In Zeeland wordt het niet kouder dan een graad of 15. Morgen is er vooral in de noordelijke helft van het land veel bewolking en gaat het van tijd tot tijd regenen. Richting het zuiden is het vrijwel droog en komt de zon vaker tevoorschijn. Later in de middag breekt de zon ook in het westen vaker door. En tot zover het nieuws.
2: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Leliedorp Catering, de beste cateraar van Randstad en omstreken.

0: 8.
1: Ik ben Hans van der Heijden.
2: Een demonstratie tegen de komst van asielzoekers in Vriezenveen is dinsdagavond zonder incidenten verlopen. Ongeveer 100 mensen verzamelden zich op het Manitobaplein. De gemeente had het gebied als veiligheidsrisicogebied aangewezen, waardoor preventief fouilleren mogelijk was. Eerdere protesten leidden tot ME-ingrijpen. Burgemeester Gerrit-Jan Gorten sprak met demonstranten. Voormalig Ajax-directeur Alex Kroes wordt vicepresident van LASK. De 51-jarige Nederlander krijgt een belangrijke bestuursrol bij de Oostenrijkse kampioen Partnerclub van Ajax. Kroes wil met zijn ervaring en Europese netwerk bijdragen aan verdere groei. Hij vertrok vorig jaar bij Ajax na de slechte seizoenstart en het ontslag van trainer John Heitinga. Inwoners van Zuid-Libanon nemen opnieuw de schade op nadat gevechten tussen Israël en Hezbollah zijn opgeleid. Ondanks een internationaal akkoord en een afname van het geweld voerde Israël maandag aanvallen uit waarbij zeker 1 dode viel. Sinds maart kostte het conflict bijna 3800 mensen het leven en sloegen 1,2 miljoen mensen op de vlucht. President Trump hint op herinvoering van sancties tegen Russische olie na een gesprek met Zelensky op de G7-top. De VS richt zich weer op Oekraïne en bemiddeling met Rusland. Europese leiders kondigden nieuwe sancties aan. Volgens het Kremlin reizen Amerikaanse onderhandelaars binnenkort naar Moskou na ondertekening van een VS-Iran-akkoord. En dan nog het weer. Vannacht zijn er opklaringen, maar komt er in het westen geleidelijk meer bewolking binnendrijven. In het noordoosten koelt het af tot rond de 9 graden en kan het wat nevelig worden. In Zeeland wordt het niet kouder dan een graad of 15. Morgen is er vooral in de noordelijke helft van het land veel bewolking en gaat het van tijd tot tijd regenen. Richting het zuiden is het vrijwel droog en komt de zon vaker tevoorschijn. Later in de middag breekt de zon ook in het westen vaker door. En tot zover het nieuws.
3: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading. Jouw expert in werkschoeisel, werkkleding en persoonlijke beschermingsmiddelen sinds 2004.

0: Dit is het nieuws, mijn naam is Bart Meijer. De Amerikaanse president Donald Trump heeft felle kritiek geuit op de Israëlische aanvallen in Libanon. Tijdens de G7-top in Frankrijk noemde hij de aanval op een Hezbollah-commandocentrum in Beirut onacceptabel. Volgens hem is Israël hiermee te ver gegaan. Trump suggereerde zelfs dat Syrië mogelijk effectiever tegen Hezbollah zou kunnen optreden dan Israël. Dat meldt nu.nl. De Europese Unie pakt de etiketten van vleesvervangers aan. Het Europese parlement heeft besloten dat namen zoals biefstuk, kipfilet en spek alleen nog op dierlijke producten mogen staan. Voor vega-burgers of kweekvlees moeten fabrikanten dus straks wat anders bedenken. Brussel wil op die manier een einde maken aan de verwarring in de supermarkt. Het is alweer flink misgegaan met de barbecue. Gisteravond raakte een man in Dongen zwaar gewond aan zijn gezicht door een steekvlam. Hij had ethanol op de kolen gespoten om het vuur aan te wakkeren. Het is het tweede ernstige ongeluk in korte tijd. Met Pinksteren ging het namelijk ook al mis in Breda. Toen raakten twee kinderen zwaar gewond nadat hun vader spiritus op de barbecue had gegoten. En als je minder geld hebt of een lagere opleiding hebt genoten, krijg je gemiddeld een zwaardere straf van de rechter. Dat blijkt uit onderzoek naar ons strafrecht. Mensen met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt of een lager inkomen gaan vaker of langer de cel in. Verdachten die er sociaal-economisch beter voor staan, komen er juist vaker af met een geldboete. Het weer nog. Vanochtend laat de zon zich vooral in het oosten nog even zien, maar vanuit het zuidwesten trekt de lucht snel dicht en gaat het hier en daar regenen. Vooral het noorden en midden van het land krijgt met regen te maken, terwijl het in het zuiden op een klein buitje na droog blijft. Later op de dag knapt het op vanuit het westen en het wordt 21 graden aan zee tot 25 graden in het zuidoost. En tot zover het nieuws.
1: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. De dagelijkse files lossen nu snel op. De langste files staan nog op de A1 Amsterdam richting Amersfoort. Tussen Watergraafsmeer en Muiden 20 minuten oponthoud door een ongeluk. Twee rijstroken zijn daar dicht. De A12 Utrecht richting Arnhem tussen Knooppunt Oude Rijn en Knooppunt Lunetten een kwartier oponthoud. De A50 Zwolle richting Apeldoorn tussen Hattem en Heerde een kwartier. En op de A73 Nijmegen richting Venlo tussen Malden en Boxmeer 20 minuten extra reistijd. Het wegdek is daar beschadigd, daardoor is een rijstrook dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading en Lelydorp Catering.

0: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer.
1: De Amerikaanse president Donald Trump heeft felle kritiek geuit op de Israëlische aanvallen in Libanon. Tijdens de G7-top in Frankrijk noemde hij de aanval op een Hezbollah-commandocentrum in Beirut onacceptabel. Volgens hem is Israël hiermee te ver gegaan. Trump suggereerde zelfs dat Syrië mogelijk effectiever tegen Hezbollah zou kunnen optreden dan Israël. Dat meldt nu.nl. De Europese Unie pakt de etiketten van vleesvervangers aan. Het Europese parlement heeft besloten dat namen zoals biefstuk, kipfilet en spek alleen nog op dierlijke producten mogen staan. Voor vega-burgers of kweekvlees moeten fabrikanten dus straks wat anders bedenken. Brussel wil op die manier een einde maken aan de verwarring in de supermarkt. Het is alweer flink misgegaan met de barbecue. Gisteravond raakte een man in Dongen zwaar gewond aan zijn gezicht door een steekvlam. Hij had ethanol op de kolen gespoten om het vuur aan te wakkeren. Het is het tweede ernstige ongeluk in korte tijd. Met Pinksteren ging het namelijk ook al mis in Breda. Toen raakten twee kinderen zwaar gewond nadat hun vader spiritus op de barbecue had gegoten. En als je minder geld hebt of een lagere opleiding hebt genoten, krijg je gemiddeld een zwaardere straf van de rechter. Dat blijkt uit onderzoek naar ons strafrecht. Mensen met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt of een lager inkomen gaan vaker of langer de cel in. Verdachten die er sociaal-economisch beter voor staan, komen er juist vaker af met een geldboete. Het weer nog. Vanochtend laat de zon zich vooral in het oosten nog even zien, maar vanuit het zuidwesten trekt de lucht snel dicht en gaat het hier en daar regenen. Vooral het noorden en midden van het land krijgt met regen te maken, terwijl het in het zuiden op een klein buitje na droog blijft. Later op de dag knapt het op vanuit het westen en het wordt 21 graden aan zee tot 25 graden in het zuidoost. En tot zover het nieuws.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. De dagelijkse files lossen nu snel op. De langste files staan nog op de A1 Amsterdam richting Amersfoort. Tussen Watergraafsmeer en Muiden 20 minuten oponthoud door een ongeluk. Twee rijstroken zijn daar dicht. De A12 Utrecht richting Arnhem tussen knooppunt Oude Rijn en knooppunt Lunetten een kwartier oponthoud. De A50 Zwolle richting Apeldoorn tussen Hattem en Heerde een kwartier. En op de A73 Nijmegen richting Venlo tussen Malden en de Boksmeer 20 minuten extra reistijd. Het wegdek is daar beschadigd, daardoor is een rijstrook dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Dit is de laatste kans om te sparen voor spaarmunten om voordelig te klussen in Delft en omstreken. Bij elke 10 euro aan boodschappen bij de Jumbo ontvang je nu 1 spaarmunt. En met 10 spaarmunten krijg je 10 euro korting op je klusmaterialen bij Bauhaus Den Horen. De bouwmarkt voor huis, tuin en werkplaats. Deze actie is geldig bij alle Jumbo-vestigingen in Delft, De Lier en Schavenzande. Dat is lekker sparen voor je huis. Kijk voor de voorwaarden in de winkel.
4: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Leliedorp Catering. De beste cateraar van Randstad en omstreek.
5: Je luistert naar
6: Vallen en Opstaan.
5: The soundtrack of your morning.

0: Good morning, goedemorgen, lieve luisteraars. Je luistert naar Vallen en Opstaan op Girl Power Radio. De allergezelligste ochtendshow die er maar is. Ik ben Rhea en de komende 3 uur ben ik bij je met bijzondere nieuwtjes. Hele fijne muziek, ruimte voor jouw verzoekjes. Natuurlijk onze powerplaat. En met mijn allerleukste collega, Tanique.
1: Goedemorgen.
0: Hoe is het?
1: Ja, goed.
0: Het klinkt weer alsof het een beetje op gang moet komen. En ik zie nu ook dat jij op een plek zit waar gisteren een hele lange dame heeft gezeten. Waardoor jij nu een klein kaboutertje lijkt. Toch?
1: Ja.
0: Ik ga even iets doen aan deze camera angle. Voor de mensen die niet meekijken. We hadden gisteren in de studio 2 dames van Drijsma Dynamo Volleybal. En zoals een goede volleyballer betaamt, waren ze best lang. De langste was 1,92.
1: Ja, want ik zag al voorbij komen een foto met Deborah. En Deborah is ook niet per se klein. Maar toen dacht ik, wow, deze meiden zijn echt lang.
0: Ja, we moesten echt omhoog kijken. Ja. Het was een pittige. Dus dat was gisteren. Daar gaan we je straks natuurlijk nog ietsje meer over vertellen. Hoe leuk dat wel niet was. Maar we beginnen de dag, zoals altijd, met onze hardop afvragen. Wat voor dag is het vandaag? Is het een bijzondere datum? Willen we of motten we ergens bij stilstaan? En zo ja, waarom niet? Nou, zeker moeten we ergens bij stilstaan vandaag. Het is namelijk een leuke dag voor de natuurliefhebbers. Want, Tanique, wat voor dag is het?
1: Ja, het is vandaag Wereldkrokodillendag.
0: Nou.
1: Ja.
0: Nou.
1: Ja, want op 17 juni vieren wij dus Wereldkrokodillendag. Wat een initiatief is van biologen en natuurbeschermers. Om aandacht te vragen met de uitstervende bedreigende krokodillen en alligatorsoorten wereldwijd. En om hun negatieve imago een beetje beter te maken.
0: Ja, want waarom vinden wij krokodillen zo eng? Omdat wij domme dingen doen met krokodillen.
1: Ja,
0: dan
1: maar
0: heb ik het niet over jou en mij specifiek, maar over de mens.
1: Ja.
0: Kijk, het is natuurlijk eigenlijk een soort dinosaurus, denk ik, onder de... Ja, toch?
1: Ja, dat wel. Maar ik vind het dan wel moeilijk dat ze zeggen, tegen uitsterven. Omdat, kijk, in sommige landen zijn alligators best wel, komen veel voor in woonwijken. Maar in plaats van dat ze daar vangen, komen ze daar gewoon om. Dat ik denk, ja, maar vang ze dan.
0: Ja.
1: En doe ze in een heel mooi open
0: reservaat of iets?
1: Ja, niet in een dierentuin, maar gewoon in een heel mooi verblijf. Weet je, dat heb je ook voor olifanten. En ik denk, ja, dat vind ik dan wel een beetje moeilijk met dat je zegt, we willen ze beschermen omdat ze uitstervend zijn.
0: Dus we laten ze lekker in de wijk de kindertjes opeten. Ja, nee, dat snap ik ook
1: ja,
0: wel.
1: Ja, kijk, dat misschien niet elke veilig gevangen kan worden, maar ik denk dat er echt wel wat aan gedaan kan worden. En dat scheelt denk ik ook wel heel veel met het uitsterven.
0: Nou ja, en we hebben ze natuurlijk heel veel misbruikt voor allerlei tasjes en schoenen en dat soort ellende. En dat is natuurlijk niet. En stropers, die zitten daar ook bovenop. Een beetje mooie krokodillenleer, daar kan je flink wat geld voor vangen.
1: Maar ik heb wel het idee dat gelukkig nu in de afgelopen jaren wel steeds minder. Je hebt natuurlijk op een gegeven moment ook een fase gehad dat iedereen gewoon krokodillenleer is in de mode. Dat is natuurlijk ook nu weg. Waardoor je volgens mij, het gebeurt nog steeds, maar wel ook alweer wat minder.
0: En ik denk dat het ook scheelt dat er tegenwoordig hele goede nep, mooie nep-versies zijn. Hè? Dat je kunt een prima nep-krokodillenleren tas hebben. Ja. Geen krokodil pijn aan gehad.
1: Het scheelt je nog geld ook. En een heel leven van een krokodil.
0: Nou, precies dit. Wist jij dat ome Elton John lang, lang geleden al een ode aan de krokodil schreef?
1: Ja.
0: Ja, die gaan we naar luisteren. We gaan even lekker met de voetjes van de vloer. Als je nog in bed ligt te stinken, is dit jouw cue om eruit te komen. Let's rock the crocodile. Rock.

0: Oh, wat was ik lekker aan het klappen. Zag als, je het? Helemaal je uit de maat. Ja, het was uiteraard Pharrell Williams met Happy. En het kwam uit die Despicable Me film.
1: Ja, er komt weer een nieuwe, althans Minions, hè?
0: Oh. Ja. Banana, banana. Sorry.
1: Ik vind dat dan toch leuker dan Verschrikkelijke Ikken.
0: Verschrikkelijke Ikken. Ja, hoewel ik moet zeggen, als je het dan vertaalt, vind ik het wel...
1: De titel. Verschrikkelijke Ikken.
0: Verschrikkelijke Ikken. Mag.
1: Probeer dat maar eens te schrijven als kleinkind.
0: Oh, dat gaat helemaal mis. Dat gaat nou, als groot kind ook trouwens.
1: Ja. Ja, maar ik heb weer wat gezien.
0: Heb jij wat gezien?
1: Ja, ik heb twee best wel interessante dingetjes.
0: Vertel mij.
1: Nou, het eerste is, nou, we weten allemaal wel dat vorig jaar, het jaar ervoor, P. Diddy best wel wat aanklagen heeft gehad en vast is komen te zitten.
0: Ja, daar heb ik zelfs een hele prachtige documentaire over gezien. Ja. Ja, prachtig. Een interessante documentaire, uiteindelijk door 50 Cent verder gefinancierd. Omdat, nou ja, volgens mij was het verhaal zo. P. Diddy dacht, ik ga een soort documentaire over mezelf laten maken. Want ik ben een megalomane eikel. En toen ging hij die cameracrew en die regisseurs niet betalen. Want ja, hij had wat probleempjes. Niet alleen met zijn ego, maar ook met zijn portemonnee.
1: Ja.
0: En toen was er natuurlijk allerlei materiaal al geschoten. En dat zou verloren gaan. Omdat, ja, het is duidelijk dat die mensen zeggen, als je me niet betaalt, ga ik ook die documentaire niet maken.
1: Nee, precies.
0: En toen heeft 50 Cent, die een hekel heeft aan P. Diddy, gezegd, vriend, ik betaal alles, maar maak dit. Breng dit naar buiten.
1: Ja, maar ik denk ook om een soort van... doei. Maar daar hebben we best wel lang niets over gehoord eigenlijk. Viel me op, het is van heel groot.
0: Het was lekker stil.
1: Het ging van heel groot naar deze club af. Het was er niet.
0: Ja.
1: Maar nou is er dus naar buiten gekomen dat P. Diddy eerder wordt vrijgelaten. Want eigenlijk was de bedoeling dat hij op 25 april 2028 vrij zou komen.
0: Prima.
1: Dat is toen al vervroegd naar 15 april 2028. Dat je denkt,
0: okay, iets minder prima.
1: 10 dagen...
0: Niemand weet waarom. Wat is er met die 10 dagen? Zijn er 10 dagen? Is het dan is moeder jarig dat hij dan iets eerder... Ik weet het niet.
1: En nu is er dus naar buiten gekomen dat hij al op 23 februari 2028 vrijkomt. Maar de reden hiervan, waarom?
0: Dat is een bijna 3 maanden.
1: Ja. En waarom? Dat brengen ze niet naar buiten. Want het is daar niet volgens mij zoals hier van al goed gedrag. Ga maar.
0: Nee.
1: Dus er zit wel wat meer.
0: Ik denk geld.
1: Ja.
0: Mag ik dat zeggen? Ja, ik zeg dat het Amerikaanse systeem corrupt is. U hoorde het hier. Dat dus.
1: Ja.
0: Goh, wat zullen die slachtoffers dat grappig vinden? Ja. Niet. Dus 3 maanden.
1: Ja, dat is
0: zomaar
1: echt wel veel, hè?
0: Voor saus. Ja. Tenminste, als het niet wordt uitgelegd, denk ik voor saus.
1: En in die zin, hij hoeft er ook niet lang te zitten.
0: Nee.
1: Voor wat hij heeft gedaan.
0: Dat
1: vind
0: dus,
1: ik.
0: Vind ik. Nou, heb je gezien hoe die met die ex om... Ik bedoel...
1: Ja, maar ja, hij is voor 9 van de 10 denk ik ook vrijgesproken.
0: Maar er zijn videobeelden dat hij die meid aan haar haar door de gang trekt. Hoeveel meer bewijzen heb je nodig?
1: Ja.
0: Toch? Ja. Nou ja, goed. Oké. Okay.
1: Maar ik heb ook nog wat leukers.
0: Ja, oh, fijn. Ja. Laten we eindigen on a bright note.
1: Ja. Nou, een tijdje terug, begin dit jaar of eind vorig jaar, zijn er foto's naar buiten gekomen van Tom Holland en Zendaya. Tom Holland is voornamelijk bekend als Spider-Man.
0: Ja, de op z'n kopse jongen met het
1: moeilijke
0: gezicht.
1: Hij is niet echt Hollands. Hij heet gewoon Holland.
0: Ja, hij is zeker niet echt Hollands.
1: Nee. Met foto's van hun bruiloft, wat AI-foto's waren. Nou, zijn dus van de week op de première van Spider-Man Zendaya en Tom Holland voor het eerst in jaren samen op de rode loper geweest.
0: Oh.
1: En het viel mensen op dat Zendaya niet meer haar verlovingsring droeg, maar een ander.
0: Oh.
1: Ja, maar vervolgens is ook Tom Holland geïnterviewd, waarbij hij de vraag kreeg over de AI-foto's van wat hij ervan vond en zijn familie geschokt waren.
0: Ja.
1: Waarin hij dus de uitspraak deed, nee, ze schrokken er niet van, want ze waren er gewoon bij. Ook wel, ze zijn dus waarschijnlijk, heel grote kans...
0: Niet AI.
1: Ja, dat wel, maar ze zijn dus waarschijnlijk al getrouwd, alleen in het geheim. En dat wilden ze waarschijnlijk dus naar buiten brengen. Maar omdat er geen foto's waren, hebben ze maar gedacht, we doen een AI, zodat het mensen het echt gaan geloven. Maar waarschijnlijk zijn ze dus inderdaad in het geheim gewoon al getrouwd. Ik vind dat dan toch wel cool dat je dan zo groot bent dat je dat gewoon lekker voor jezelf houdt.
0: En dat het gewoon lekker niet is gelukt om allerlei nare paparazzi erbij te hebben. Dat je echt een feestje gewoon lekker met z'n tweeën hebt.
1: Want je hebt vorige week of de week ervoor heb je ook een bruiloft gehad van een hele grote Engelstalige artiest Dua Lipa. Die heel Italië half voor miljoenen een halve week heeft afgesloten voor haar bruiloft.
0: Ja.
1: En dat ik ook denk, yo.
0: Ja. Porque?
1: Yo, er zijn er gewoon mensen die gewoon over straat willen lopen.
0: Die gewoon naar werk moeten misschien. Ja. Ik weet niet.
1: Ja.
0: Ik hoop dat je dat dan ook compenseert.
1: Dat ik denk van oké, dat je dus veel geld hebt. Deze twee acteurs vind ik wel mooi dat ze zoveel geld hebben en daar niet mee
0: gewoon lopen. Gewoon lekker een intiem feestje vieren.
1: Ja, gewoon een ding doen.
0: En het belangrijkste van dat hele trouwen is natuurlijk helemaal niet dat enorme feest, dat enorme gedoe. Het is gewoon dat iemand tegen je zegt dat hij van je houdt.

0: Staan we stil of rijden we? Dit zijn de files.
1: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. De dagelijkse files lossen nu snel op. De langste files staan nog op de A1 Amsterdam richting Amersfoort. Tussen Watergraafsmeer en Muiden 20 minuten oponthoud door een ongeluk. Twee rijstroken zijn daar dicht. De A12 Utrecht richting Arnhem tussen Knoopend Oude Rijn en Knoopend Lunette een kwartier oponthoud. De A50 Zwolle richting Apeldoorn tussen Hattem en Heerde een kwartier. En op de A73 Nijmegen richting Venlo tussen Malden en Boxmeer 20 minuten extra reistijd. Het wegdek is daar beschadigd, daardoor is een rijstrook dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Just Jack Style en John met Turn the Lights Off. Nee, doe ze maar aan, want je moet je bed uit. Het is ochtend, het is tijd om aan je werkdag te beginnen. En dat kan alleen maar met een heel lekker plaatje uit Danique de Platenkist.
1: Ja, ik heb er deze week wat leuks meegenomen.
0: Vertel, wat heb jij meegenomen?
1: Nou, we gaan weer terug naar 1983.
0: Ik was erbij.
1: Grond. Ja. Ja, we gaan namelijk naar Doe Maar met Virus.
0: Mm.
1: Ja. Dit is het vierde studioalbum van de Nederlandse pop- en ska-band. Ja, dit album heeft heel veel betekend in Nederland. Maar daardoor heeft hij ook heel erg lang op de nummer 1 positie gestaan. In album top 100, maar ook de nummers kwamen maar voorbij.
0: Ja, het was één grote hitbom, weet ik nog. En ja. Sterker nog, ik heb het album. Ja. Uit die tijd nog hartstikke. Ja, ik moet zeggen, het hoesje is niet meer helemaal jovel.
1: Ja,
0: maar zelfs een jurk in de kleuren van Doe Maar.
1: Ja, echt?
0: Ja, ja, ja.
1: Waar ben je ook geweest?
0: Nee, daar was ik te klein voor. In die zin, dat vonden mijn ouders niet zo'n goed idee. Want er waren, stonden natuurlijk allemaal nog 12-jarige gillende meisjes voor. Dat was ik. Maar mijn vader had zoiets van, nee, dit gaan we niet doen. Jij mag wel lekker op afstand kijken. Je mag de platen kopen. Je mag ook in een rare Doe Maar jurk als je dat wil. Je mag zweetbandjes aan naar school. Maar we gaan niet naar dat concert.
1: Ja, en
0: hij liet me wel naar Cyndi Lauper gaan in hetzelfde jaar. Maar dat terzijde.
1: Ja, nog geen jaar later is Doe Maar al uit elkaar gegaan. Ze hebben maar in totaal ongeveer 6 jaar bestaan. Ze zijn nog wel een keer op een reunieconcert geweest. Die zou ook nog 2021 een keer komen. Maar wegens ziekte van een van de bandleden is dat toen niet doorgegaan. Maar ik denk dat dit iedereen dit wel kent.
0: Ja, nou ja, en er is later, dat vond ik wel grappig, een musical uitgekomen met de nummers van Doe Maar erin.
1: Ja, daar draait er nu ook weer een, hè?
0: En daar was ik heel boos over, want je kent mij.
1: Ja.
0: Als het niet origineel is, dan lust ik het niet. En toch ben ik meegenomen door een vriendin daar naartoe. En hij was verrassend vermakelijk.
1: En is dat degene die nu nog speelt? Of
0: nee.
1: Een oudere?
0: Ja, dat is een oudere.
1: Ja, want ik hoor dus over degene die nu is, dat mensen niet heel enthousiast zijn. Dat ze, ja, dat het te overdreven wordt gemaakt. Ze waren groot, maar dat het soort gekkies van worden gemaakt.
0: Oh.
1: Echt gekkies.
0: Oh, maar dat is, nee, zij waren geen gekkies.
1: Nee.
0: Dat was het probleem.
1: Op het einde waren ze juist super depressief.
0: Ja, het probleem was dat iedereen die keek was gekkies.
1: Ja.
0: Dat is, en ik kan me ook voorstellen, je begint een band omdat je muziek wil maken, omdat je een boodschap wil vertellen. En dan staan er hysterisch gillende 12-jarigen voor je podium.
1: Ja.
0: Terwijl jij een vriendin hebt van nou, ongeveer jouw leeftijd, midden 20. Ik weet niet of je dat verhaal kent over Ernst Jans.
1: Nee.
0: Die woonde in de buurt van Hilversum. In een mooi huis met ja, eigenlijk in een bosrijke omgeving. Laten we het zo omschrijven. En daar had hij ook een studio aan huis. Dus ja, die had zijn geld wel op een slimme manier geïnvesteerd. En daar woonde hij met zijn vrouw. En hij vond dus regelmatig meisjes in zijn voortuin. Want het was, nou, bosrijk. Het was niet gewoon voortuintje zoals jij en ik hebben. Maar best een groot stuk land. En dan zaten er in. En die dan ineens met hun neus tegen de keukendeur aan geplakt zaten.
1: Oh.
0: Ja. Maar hij had dus met zijn vrouw en ze dan liet, hij wilde ze dan binnenlaten, want hij wilde ook geen meisjes buiten laten staan. Maar het risico dat mensen denken dat je een vieze.
1: Ja.
0: Dus dan liet hij haar altijd naar buiten gaan en met die meiden praten. En ze van, we gaan je ouders bellen, want je moet opgehaald worden, want je kan niet hier in de tuin komen wonen. Ja, precies.
1: Wow.
0: Maar hoe voorzichtig. Hij vond het zo moeilijk, omdat hij, je moet zo voorzichtig zijn.
1: Ja.
0: Want te aardig is ook niet goed. Want dan ben je een oude viezerik die iets met die jonge meisjes wil zijn. En ik wilde het niet. Ik had een vriendin. En een vriendin die ook in, weet je wel, gewoon, ik wilde een gezin met haar. En niet met allemaal verdwaalde meiden in de tuin.
1: Ik denk ook, als je heel erg hard zou zeggen van, ik wil dat jullie weggaan. Dat ze dan zo boos worden dat ze ook inderdaad dingen kunnen gaan verzinnen. Waardoor je ook je carrière eraan gaat.
0: Dat dus.
1: Want die mensen heb je echt.
0: Ja, helaas wel.
1: Ik wil niet zeggen dat iedereen alles, hè. Maar,
0: nee, maar
1: ze bestaan wel.
0: Nou, maar daar was hij ook bang voor. Dus hij had ook zoiets, ik wil ook dat mijn vrouw erbij is. Zodat ze kunnen zien. Maar ook dat zij nooit kan twijfelen over.
1: Nee.
0: Maar dat je daarover na moet denken in je eigen tuin.
1: Dat lijkt me echt wel heel luguber.
0: Het is krankzinnig.
1: Ja.
0: Maar goed, we gaan naar dus. Nee, de musical die ik heb gezien, die ging dus niet over de band zelf. Maar over een gezin. in de jaren 80.
1: Ja.
0: En de dingen die ze meemaakte, daar pasten die nummers heel goed bij.
1: Oh, dat is wel vet.
0: Dus een jongen uit het gezin die ging dan op kamers. Nou ja, dan gebeurt er natuurlijk van alles met iemand.
1: Ja.
0: Zijn zus ging een heel andere kant op, gebeurde ook van alles mee. En dus dat als illustratie vond ik het goed. Ik weet niet of ik naar een musical wil kijken waarin ze de band gaan nadoen.
1: Nee, maar nee. Ik heb wel wat stukken voorbij zien komen en ik hou van musicals. Maar hij trekt me ook niet aan, als ik heel eerlijk mag zijn.
0: Gelukkig hebben wij uit jouw platenkist het echte album nog.
1: Ja.
0: Welk nummer gaan we draaien van Virus?
1: Dan toch echt wel één nacht alleen, want dat vind ik dan toch wel het beste.
0: Ja.
1: Van wat hierop staat.
0: Oh, mijn nichtje en ik deden altijd een wedstrijdje of wie het als eerste al die namen. Sylvia, Jeannette, Nathalie en Fine. Elsje, Truusje, Truus, Babette, Betty en Sabine.
1: Oh, je kent ze allemaal.
0: Hees, Marie en Angeline.
1: Oh,
0: ja, natuurlijk.
1: Wow. Ik ben benieuwd of er nog meer mensen dit kunnen.
0: Ja, precies. Stuur het in, jongens. Je voiceclip kun je sturen naar Girlpower Radio 06-3460-6464. En anders mag je het lekker voor jezelf uitprevelen. Met z'n allen één nacht alleen en daarna gezond weer op.

0: andere prioriteiten, laten we het zo even zeggen.
1: Ja.
0: Maar men wilde wel zoet broodbeleg. Dus heeft een of andere slimmerik bedacht, weet je wat, in plaats van die cacaobonen, dan doen we een klein beetje cacao voor de chocola. Voor de rest hazelnoten, want die zijn goedkoop. Zielig voor de eekhoorntjes, maar vooruit. En dat rachen we er doorheen met een flinke dot suiker. En voilà, Nutella. Ik ben persoonlijk niet een enorme fan van Nutella. Want ik vind gewoon suikerpasta. Maar ik weet niet, ben jij, denk jij, oh Nutella, ik wil
2: nou,
0: het, ik wil het?
2: Weet je wat ik dus best wel heftig hier aan vind? ik vind het ten eerste al niet de lekkerste. En de prijs.
0: Zo. Ja, maar die betaalt voor het merk. Dat is bij dit, want je kan mij niet wijsmaken dat ik betaal voor wat erin zit. Want het is precies niks. Het is suiker.
2: Ja, maar ik ben sowieso niet echt fan van chocopasta en dat soort pasta's op brood. Ik ben meer van de pindakaas.
0: Pindakaas, ja, daar zijn we allebei van.
2: Pindakaas.
0: Speaking of which, we moeten een beetje in de gaten houden dat we een nieuwe pot kopen hier. Ja, ja nee, pindakaas vind ik ook lekkerder. Hoewel, pindakaas met pasta, maar een goede chocoladepasta. We hebben Snickers op brood, hè?
2: Wow. Weet je wat ik dus ook een keer wil proeven? Peanut butter jelly. Jam.
0: Ja, PB&J.
2: Dat wil ik ook een keer proeven.
0: Ja, ja, ja. En pindakaas met hagelslag.
2: Maar voor iedereen die wel van chocopasta houdt, ik vind als ik dan chocopasta eet, moet het wel met boter. Daar zijn heel veel meningen
0: daar
2: over.
0: Zijn, nou ja, dat komt omdat ik weet niet waar het door komt. Ik zal als kind wel in een pot boter gevallen zijn. Als je naar me kijkt, dan denk je, ja, dat zou best eens kunnen. Gewoon boter vind ik, ik vind het echt ultiem smerig. En als het dus als vetlaagje onder mijn lekkere beleg. Ik druk ook de hagelslag in de boterham. Hè? Boter. Nee, ik wil het niet. Mijn moeder bijvoorbeeld vindt het echt zalig. Die kan een dikke laag boter dan een laagje hagelslag ergens op. En dan. Maar ik. Ik voel het ook in mijn keel. Het is. It's no. Nee.
2: Weet je wat ik dan ook over boter gesproken ook irritant vind? Dat als je dan zegt ik wil boter, dat mensen aankomen met een pakje margarine.
0: Ja, dat is waar. Nee, luister, boter is iets anders.
2: Roomboter, bijvoorbeeld.
0: Ja, ik snap het.
2: En dan zeg je, oh, boter. En dan komen ze aan met een pak margarine. Ja. Ik denk, nee, dat is margarine.
0: Nee, dat is en dat verschil, dat maakt het nog erger, inderdaad. Dan is het echt niet te hachelen.
2: Ik moest deze irritatie even
0: Nee, begrijp je heel goed. Maar het gekke is dus, want ik vind dus gewoon boter, denk ik, huh? Maar ben ik in een restaurant en krijg ik daar een warm broodje, zo, weet je wel, zo'n lekkere deegballie. Ja. Dan wil ik er wel kruidenboter op. Want kruidenboter vind ik dan ineens helemaal de shit.
2: Ja, maar ja, dat is wel zo'n stuk vetter dan.
0: Ja, nou ja, sowieso. Ik ga er altijd even voor het gemak van uit dat ik, als ik ervoor betaal in een restaurant, roomboter krijg met daar goede kruiden door.
2: Ja.
0: Dus ik wil niet zo'n plak, weet je wel, of zo'n Albert Heijn ellende. Sorry, Albert Heijn, jullie kunnen er ook niks aan doen.
2: Nee,
0: of dat je je mes erin doet en dat je erin moet hakken omdat ze het in de vriezer hebben. Nee, ik wil een kamertemperatuur smerige boter met kruiden erin die een beetje zo uitlekken. Dat je dat groenige een beetje, dat wil ik. Ik heb honger, jongen. Sorry, honger hebben ze in derde wereldlanden. Ik ga op zoek naar kruidenboter in hier zo. Geen Nutella hebben we trouwens wel in huis. Hè?
2: Ja.
0: We hebben het gewoon wel.
2: Die gaan niet zo snel op.
0: Die gaan niet zo snel op. Nee, want wij zijn geen Nutella-fan. Maar goed, dat mag de pret niet drukken. Terwijl wij zoeken naar pindakaas, kruidenboter en warm brood, kunnen jullie jezelf uit bed hijsen, in de koffie, in de frisse douche trappen. Want zometeen, na de muziek natuurlijk, is het tijd voor het journaal. De situatie op de weg. Dan weet je een beetje hoe lang je erover gaat doen. En dan komen we met de powerplaat van deze week.
2: Oh my god.
0: Ja, en dat betekent dat we 3 nieuwe kanshebbers hebben. En daar vinden we wel wat van.
2: Ja, ik ben heel benieuwd. Straks meer.
0: Zeker weten. Maar nu eerst Fletcher met haar Serial Heartbreaker. En jullie, hup, naar de koffie. Hup, bed uit. Nu.

0: Dit is het nieuws, mijn naam is Bart Meijer. Solfinity, het bedrijf achter DigiD, gaat in beroep tegen het verbod op overname door een Amerikaans bedrijf. Staatssecretaris Willemijn Aerts besloot onlangs om de verkoop aan de Amerikanen te blokkeren, omdat dit een risico kan zijn voor het publieke belang. De IT-dienstverlener stapt nu naar de rechter om die beslissing terug te draaien. DigiD is het systeem waarbij Nederlandse burgers kunnen inloggen bij overheidsinstanties. Boerenorganisatie LTO haalt hard uit naar de uitgelekte stikstofplannen van het kabinet en noemt het een verzameling proefballonnetjes en baanideeën. De overheid wil dat er rond 20 natuurgebieden, zoals in het Brabantse Peel en de Veluwe, speciale zones van een kilometer breed komen, waar de stikstofuitstoot flink omlaag moet. Daarnaast staat er in de plannen dat boeren straks nog maar een maximaal aantal koeien, varkens of kippen per hectare land mogen houden. De Europese Unie pakt de etiketten van vleesvervangers aan. Het Europese parlement heeft besloten dat namen zoals biefstuk, kipfilet en spek alleen nog op dierlijke producten mogen staan. Voor vega-burgers of kweekvlees moeten fabrikanten dus straks wat anders bedenken. Brussel wil op die manier een einde maken aan de verwarring in de supermarkt. En steden moeten groener worden om de hitte tegen te gaan. Een groep van 17 organisaties eist daarom dat het kabinet snel actie onderneemt. Er moeten flink wat bomen en planten bij in de woonwijken. Nu wonen zo'n 800.000 Nederlanders in buurten met bijna geen groen. En tijdens hete zomerdagen is het daar niet uit te houden. Want in de stad kan het wel 10 graden warmer worden dan op het platteland. Het weer nog. Vanochtend laat de zon zich vooral in het oosten nog even zien. Maar vanuit het zuidwesten trekt de lucht snel dicht en gaat het hier en daar regenen. Vooral het noorden en midden van het land krijgt met regen te maken. Terwijl het in het zuiden op een klein buitje na droog blijft. Later op de dag knapt het op vanuit het westen en het wordt 21 graden aan zee tot 25 graden in het zuidoost. En tot zover het nieuws.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. De ochtendspits komt langzaamaan op gang. Wat opvalt is de A1 Amersfoort richting Amsterdam. Bij Hilversum Noord is een ongeluk gebeurd en hierdoor zijn 2 rijstroken dicht. En dat kost je 3 kwartier. En op de A73 Nijmegen richting Maasbracht tussen Malden en Boksmeer een half uur oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is de laatste kans om te sparen voor spaarmunten om voordelig te klussen in Delft en omstreken. Bij elke 10 euro aan boodschappen bij de Jumbo ontvang je nu 1 spaarmunt. En met 10 spaarmunten krijg je 10 euro korting op je klusmaterialen bij Bauhaus Den Horen. De bouwmarkt voor huis, tuin en werkplaats. Deze actie is geldig bij alle Jumbo-vestigingen in Delft, De Lier en Schavenzande. Dat is lekker sparen voor je huis. Kijk voor de voorwaarden in de winkel.
3: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading. Jouw expert in werkschoeisel, werkkleding en persoonlijke beschermingsmiddelen sinds 2004.
4: Dit is de powerplaat van deze week.

0: Lekker het water in met Horse Girl en My Beach. Dat is de powerplaat van deze week. Vorige week doen jullie naar de nummer 1 gestemd. Onbegrijpelijk, maar waar. Ja. Nee hoor. We hebben 3 nieuwe kanshebbers deze week om powerplaat te worden. En willekeurige volgorde zijn dat. Hugel met Big Sean en Scott Storch met Body Drop. Tove Lo in een samenwerking met Stromae met De Fleur et Stromae. En natuurlijk Disco Lines, Maisick Mason en Princess Superstar met Push It. De zelfvervaardigde remix.
1: Ja.
0: Ja, je klinkt weer wild enthousiast.
1: Dus, voor mensen die mijn hoofd soms niet zien, jullie missen echt wat.
0: Ja, het is depressie op een prachtig gezichtje. Ja. Maar toch, lieve schat, moeten wij deze 3 kanshebbers gaan laten horen aan onze luisteraars. Want zij moeten gaan stemmen.
1: Ja.
0: Want jullie bepalen welke van deze 3 platen volgende week de powerplaat is. En dat betekent dus ook dat jullie bepalen of Danique met dit sippe gezichtje blijft zitten. Of dat ze een stralende glimlach, tada, daar komt hij tevoorschijn toverd. Ja. Lieve Danique, als jij dan mag bepalen welke we als eerste gaan afhandelen vandaag. Wie wordt dat?
1: Ik denk dat we dan toch gaan beginnen met Body Drop.
0: Body Drop, ja. Hugel, Big Sean en Scott Storch. Die,
1: ja,
0: het is wel de enige die echt origineel is. Maar goed, dat terzijde.
1: Ja, dat wel.
0: Nee, ik ben het niet helemaal met je eens. Maar moet ik de vraag niet aan jou stellen als ik het zelf wil bepilsen. Body Drop, kanshebber nummer 1. 1, 1.

0: Ja, ik ben ondertussen lekker aan het zoeken geweest. Dat is een raar einde, dit liedje. Maar ja, dat is
1: again
0: het.
1: Again and again and again.
0: Again and again and again. Raar einde. We moeten toch eens hebben met al die studio-eigenaren over dat direct afkappen van de studio-tijd.
1: Ja. Ja, zo die
0: sorry, de 2 uur zit erop. Let's go.
1: Ja.
0: Ja, dat dus. Dat was kanshebber nummer 1. Of waren kanshebbers nummer 1. You get Big Sean en Scott Storch met Body Drop. Als dit het nummer is waarvan jij denkt, ik wil er de volgende week de hele week mee opstaan. Dan moet je stemmen. En dat doe je door te gaan naar de Girl Power Radio website. www.girlpowerradio.nl of de gratis Girl Power Radio app te downloaden. Op alle app stores te vinden. En daar te gaan naar het tapje Powerplaat. Verrassend, hè? Had je niet zien aankomen. Nee. En dan klik je op deze. En vandaag vanaf 1:10 kun je ook nog eens stemmen in de Girl Power Radio Insta en Facebook Stories. Potverdorie, nou zeg.
1: En als je daar dan toch bent, check gelijk de actie. Later meer.
0: Later meer. Actie, je kunt iets winnen.
1: Ja.
0: Het zal eens niet zo zijn.
1: Nee.
0: Over winnen gesproken, er zijn nog 3 kanshebbers om deze titel van Powerplaat van volgende week te winnen. We hebben nog over Tovelo en Stromae en Disco Lines, Mastic Mason en Princess Superstar.
1: Ja, jij mag van mij kiezen met welke je eindigt, want ik wil nu gewoon deze beginnen en verder maakt het mij niet uit. Dus.
0: Ja, lekker dan.
1: Boom.
0: Dan ga ik nu naar dit gerecyclede nummer. Dat hebben ze zelf gedaan trouwens. Disco Lines, Mastic Mason en Princess Superstar hebben natuurlijk eerder Exceeder Perfect van Exceeder uitgebracht. Hebben dat her uitgebracht. En volgens mij omdat dit nummer even in een film voorkwam. En dus daardoor via TikTok een soort revival beleefde.
1: Ja, bizar.
0: Ja, en toen dachten ze, hey, maar dat is leuk dat ons nummer een revival beleeft. Laten we daar ons zelf vooral
1: Remix 16 van maken.
0: Ja, en dit is remix. Maar ik vind hem niet slecht, moet ik toch zeggen.

0: Ja.
1: Ja.
0: Ja. De remix van hun eigen nummer. Het is toch schattig.
1: Ja.
0: Zou schattig kunnen zijn. Als jij denkt, dit moet de bouwplaat worden van volgende week, dan moet je erop stemmen.
1: Doe het, want anders ga je huilen omdat jouw nummer 1 niet op 1 staat.
0: Dat dus. Ja, je hebt het allemaal zelf in de hand. Jullie wel, wij niet. Wij zijn afhankelijk van jullie. Ja, en dan als laatste de samenwerking tussen Tovelo en Stromae. De Fleur ton Stromae. Zij zagen elkaar op Coachella 2015. Ja. Tovelo dacht, wat een leuke jongen. Wat een mooie performance.
1: Besef je dat dat eigenlijk wel 11 jaar geleden is? En dat, dan, dat heeft dus echt heel...
0: Ik besef helemaal niks. Oh, besef helemaal niks. Ik wil het gewoon helemaal niet weten. Ik wil het niet weten. Maar goed, ze hebben contact gehouden. Stromae stuurde haar een demootje. Ik heb hier een ideetje. En zij dacht, potverjeetje, ik maak iets van het ideetje. En vervolgens stuurt ze terug naar hem van, wat vind je ervan? En hij zegt, weet je wat, zal ik gewoon het Franse stukje even inzingen? En dat heeft hij gedaan. Ja. En nu zijn we hier. Het nummer moet gaan over seksuele spanning. Ik ga je even het volgende vertellen. I do not feel it.
1: Ja,
0: ik voel een heleboel dingen bij dit nummer, maar niet een seksuele spanning.
1: Maar ze zeggen aan de andere kant ook weer dat het een soort van opleving heeft. Het gaat ook over een bloem en dat dat dan uitkomt en dat je dan beter voelt. Of ook je vanuit een donkere periode komt. En dan denk ik, maar hoe kan je dat zeggen over hetzelfde nummer als je ook zegt dat het...
0: Seksuele spanning. Ik vind het moeilijk. Ja. Nou, voelt allebei niet, maar het is wel een lekker nummer.
1: Ja.
0: Nou, toch? Dat is denk ik wat de conclusie moet zijn. We gaan luisteren naar kanshebber nummer 3. En vergeet het niet, stemmen.

0: ja, de potentiële powerplaat van volgende week. Tove Lo en Stromae met Le Fleur. Oftewel, de blommen. Laat ze niet vallen. Zoiets. Nee. Je kunt stemmen. Stem.
1: En Chewy, nou net in, heb je alle drie gehoord. Het fijne hieraan is, als je straks op Instagram gaat stemmen, kan je ze ook nog alle drie een stukje terug horen. Ook op Facebook.
0: Kijk.
1: Dat is ook wel chill.
0: Hey, hartstikke leuk. Ja. Voor als je het even niet meer weet.
1: Ja, gewoon even refresh.
0: En dat betekent dat het tijd is voor...
1: De zin in een plaat.
0: En jij hij er een gekozen, meid.
1: Ja, ik wist het vandaag gewoon echt niet.
0: Het is wel heftig, trouwens.
1: Ja?
0: Nummer, ja.
1: Vind je het... Het is wel een banger. Ik vind dit een banger. Want we gaan naar Teenage Dirtbag.
0: Ja, zeker een dirtbag. Maar ik denk dat je bepaalde dingen niet wist over dit nummer.
1: Nee, dat weet ik
0: wel. Hij komt uit 2000. Hij is dus al 26 jaar oud. Hij was er voordat jij er was, mijn lieve Daniekje. Het is het iconische poprock hit van de Amerikaanse band Weedus. En het is geschreven door frontman Brandon B. Brown. En het werd een wereldwijd tiener geek anthem voor over onbeantwoorde liefde en een buitenbeentje zijn. Ja. Maar het nummer is dus deels gebaseerd op Browns eigen jeugd, waarin hij een beetje een suffe sufferd was, op Long Island, maar ook op een duistere gebeurtenis. Namelijk de moord op de tiener Ricky Casso in 1984, gelinkt aan satanisme. Ja.
1: Wow.
0: Wist je niet, hè?
1: Nee.
0: Nee, dat dacht ik wel.
1: Nee.
0: Teenage Dirtbag van Weedus, dat is toch dat schattige hitje over verliefde tieners. Nou, de aanzet voor de song is aardedonker. Het was de LSD die Ricky Casso helemaal over de rode liet gaan. Die zomernacht in juni 1984. Casso, zoon van een geschiedenislerares en een voetbalcoach aan de Cold Spring Harbor High School van Northport, had even tevoren een aantal zakjes PCP opgerookt. Een aantal zakjes, hè? Met schoolkameraden Gary Lawrence, Jimmy Troiano en Albert Quinones. De 17-jarigen werden wel vaker samen high. Naast LSD en PCP consumeerden de jongens graag marihuana, hash en mescaline. Casso dweepte gretig met satanisme. Hij nam soms deel aan occulte ceremonies en verkondigde graag dat hij fan was van de Satanic Bible, het omstreden boek van Anton LaVey. Zijn muzieksmaak lag niet verwonderlijk bij heavy metal bands zoals Black Sabbath en Iron Maiden. Toen hij zijn vrienden die juninacht meetroonde naar de dichtbegroeide Astea Woods van Northport in de staat New York, droeg hij een t-shirt van AC/DC. Het plan dat hij, Troiano en Quinones hadden bekokstoofd, was om samen te trippen en terloops Lauwers te laten boeten voor de 10 zakjes PCP die hij van Casso had gestolen. De tieners stookten een vuurtje, slikten tabletten Purple Microdots en wezen goedkope, in wezen is dat goedkope LSD. Halverwege escaleerde de trip in geweld. Casso begon met Lauwers te worstelen, beet hem in de nek en stak een mes in zijn borst, terwijl zijn twee kompanen Lauwers in bedwang hielden. En hij stak hem uiteindelijk 30 keer, waarbij hij in al die furie zijn oogballen uit de kassen werden gesneden. Zeg dat je van Satan houdt. Nou, gezellig, hè, zo. En de frontman van Weedus, Brandon B. Brown, zegt: ik was 10 toen deze moord plaatsvond, nog wel door jongens uit mijn oude buurt. In die tijd droeg ik t-shirts van AC/DC, wat in mijn conservatieve kustdorpje als verwerpelijk werd beschouwd. Als ik I'm Just a Teenage Dirtbag zing, weerspiegelt dat de veroordelende blikken van mijn paranoïde dorpsgenoten van toen. Want die dachten dus dat hij er ook zo eentje was. Zo, dat was nog eens een backstory, hè?
1: Wow.
0: Ja. Nou ja, het lied wisselt tussen het perspectief van een loser die verliefd is op het populaire meisje, Noelle, en het meisje zelf die stiekem dezelfde muzieksmaak blijkt te hebben als de ik-figuur. Het werd een gigantische nummer 1 hit in onder andere Australië en bereikte in veel Europese landen, waaronder Nederland en het Verenigd Koninkrijk, de top 10. Decennia later, 2022, toen was jij er wel, beleefde het nummer een enorme revival op TikTok, waar miljoenen mensen oude tienerfoto's deelden onder de Teenage Dirtbag trend.
1: Maar ik denk niet dat ze weten
0: dat dit verhaal aan ten grondslag ligt. Nee, en dat vind ik er dus dan weer. Ik heb jullie weer even geëduceerd deze ochtend.
1: Wow.
0: Welkom bij de nieuwe kennis over Teenage Dirtbag. Maar nu mag je er gewoon van genieten, alsof het een romantisch verhaaltje is tussen Noelle en de ik-persoon.

0: Baby.
1: Staan we stil of rijden we? Dit zijn de files.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. De spits stelt vandaag weinig voor. Wat wel opvalt is de A1, Amersfoort richting Amsterdam. Bij Hilversum Noord gebeurde een ongeluk. De weg is wel weer vrij, maar reken hier nog op een kwartier extra reistijd. Van de A12 Den Haag richting Utrecht. Bij knooppunt Oude Rijn heb je nog 10 minuten oponthoud. Dat komt door bergingswerkzaamheden en de rechte rijstrook is hier dicht. Op de A73 Nijmegen richting Maasbracht. Bij Boksmeer heb je nog 25 minuten oponthoud. Het wegdek is daar kapot en de rechte rijstrook is dicht. En tot slot de N33 Veendam richting de Eemshaven. Bij Siddeburen heb je 5 kilometer file met 3 kwartier extra reistijd. Dat komt door een ongeluk. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Dear Darling, Ali Murs. Ja, die brengt ons bij het muzieknieuws.
1: Ja, en dat is een interessante vandaag, hè, Rea? Want normaal hebben we altijd zoveel.
0: Nou ja, ik heb alleen maar verdrietig nieuws, ja. Eigenlijk. Ja. Of verdrietig, treurig. Treurig is misschien een betere omschrijving. Rapper Mystical, die zijn moeder kent onder de naam Michael Tyler, die heeft 20 jaar gevangenisstraf gekregen nadat hij zichzelf heeft gezegd dat hij schuldig is aan verkrachting van een vrouw in 2022 in Louisiana. Hij werd dinsdag, dat was gisteren, stond hij terecht.
1: Ja.
0: En hij heeft verklaard dat hij inderdaad heeft gedaan waar hij van beschuldigd is. En nu gaat hij 20 jaar achter de tralies.
1: En hoe oud is deze persoon?
0: Ik kijk even naar hem. Hoe oud is Mystical zo even? Nou, ik denk midden 30, maar misschien heb ik... het mis is Mystical. Maar ik laat het zo zeggen, ik ben blij verrast. Hij is 19. Oh, hij is ouder dan ik. Oh, is grappig. Hij ziet er heel goed uit. Deze man is nu 57.
1: Ja, dus of die er ooit uitkomt, is dan dus echt...
0: Nee, dat denk ik niet.
1: De vraag.
0: Ja. Dat,
1: maar weet je ook dan wel... Kijk, wat hier gaan is niet goed. Maar ik vind het wel heel goed dat hij heeft toegegeven.
0: Dit is het dus.
1: Ben niet trots op, weet je? Dat
0: nee.
1: Maar...
0: Ik bedoel, het feit dat hij het heeft gedaan is verschrikkelijk. Maar ik ben... Dat hij niet gaat doen... Nee, ik weet niet hoor. Nee, ik was het niet. It wasn't me. Geen Shaggy-achtige praktijken.
1: Nee.
0: Maar gewoon... ik heb het inderdaad gedaan. Kom maar met je straf. Dus... Ja. Het heeft vrij lang geduurd hoor, trouwens, moet ik wel even bij zeggen, voordat dit allemaal bij elkaar was.
1: Ik weet dus eigenlijk ook helemaal niet wie dit is.
0: Je kent hem van Shake Your Ass, Show Yourself.
1: Oh.
0: Dat is hem, weet je wel?
1: Okay,
0: dat
1: is die.
0: De gebeurtenissen vonden namelijk al plaats in 2016. Dus het heeft 10 jaar geduurd voordat heel die zaak bij elkaar is. Kijk, het voordeel voor hem is dat hij 10 jaar heeft rond kunnen lopen. Het nadeel voor hem is dat hij er niet meer uitkomt voordat hij met pensioen is.
1: Nee.
0: Dus ja, maar goed. In ieder geval verstandig genoeg om gewoon toe te geven wat hier aan de hand was. Dat vind ik al wat.
1: Ja.
0: Dat kan je de laatste tijd niet zomaar omkomen.
1: Nee, zeker niet.
0: Dus dat is wel interessant, wou ik zo zeggen.
1: Ja.
0: Hebben we verder nog meer? Chris Brown. Die moet ook voor de rechter komen. Maar daar is blijkbaar iets misgegaan in de aanklacht. Dus dat moet weer helemaal opnieuw. Leuk, hartstikke gezellig. Wat hebben we dan verder nog voor gezelligs? Sheryl Crow die vindt... President Trump was natuurlijk recent jarig. En die vierde dat tegelijkertijd met het 250-jarig bestaan van Amerika. Ze bestaan pas 250 jaar, hè? Moet je wel doen. Tenminste in deze nare koloniale vorm. En Sheryl Crow die heeft gezegd... Wat een walgelijk verjaardagsfeestje was dat. Wat een megalomane... jullie kunnen beter. Wij kunnen beter. Sheryl, dat ben ik met je eens. Toch?
1: Ja.
0: Ja, had jij nog iets toe te voegen?
1: Ja, ik zag net wat voorbij komen, maar... Ik...
0: Over de Grammys?
1: Nee, ja, ook, maar ook iets anders. Want er is dus blijkbaar een Amerikaanse artiest die zijn... ik kan het even niet meer vinden. Maar een Amerikaanse artiest die dus wegens ziekte last moment zijn concert heeft al gezegd.
0: Oh?
1: Om vervolgens bij het WK helemaal te gaan feesten.
0: Ja, vriend. En dat zagen mensen.
1: Ja, en daar is nu best wel ophef over. Ik weet het alleen niet meer.
0: Wauw.
1: Wie het is. Wow. Maar het was ook een oudere meneer.
0: Een oudere meneer. Dan is hij midden 30 waarschijnlijk.
1: Nee, deze was wel...
0: Jeetje. Ja, maar dat is wel echt leem. En de mensen hebben dus concertkaartjes betaald voor deze...
1: Ja, dat is wel een beetje... ik kan het niet meer vinden, wat irritant. Nee, ja, dus er is echt... Heel veel ophef, omdat het was echt heel last minute. En,
0: ja.
1: Maar heel erg gezegd, ik ken deze artiest ook niet. Maar ik heb ook inderdaad nog wat over de Grammys. Want er zijn namelijk 5 Grammys categorieën bijgekomen.
0: Waarom? Er zijn er al zoveel.
1: Wat betekent dat wij aankomende 7 februari 2027... tijdens de 69e editie van de Grammys in totaal 100 categorieën voorbij gaan horen.
0: 100? En die uitreikingen die duren nu een week? Wat is het idee?
1: Ja, ik heb geen idee. Want bijvoorbeeld nu komt erbij de beste traditionele popzanguitvoering. Het beste traditionele volksalbum. Dat vind ik nog wel oké. Maar je hebt dus er nu ook één. De beste R&B samenwerking of uitvoering door een duo / groep.
0: Wat? Nog een keertje.
1: De beste R&B samenwerking of uitvoering door een duo / groep.
0: Maar dat was er toch al? Er was toch al best R&B band? Of maar, wat is het verschil
1: ik
0: dan?
1: Ik vind het ook wel raar dat er staat samenwerking en uitvoering. Dat
0: gaat het over... Hè?
1: Dus een uitvoering kan kans hebben, maar ook een samenwerking. En
0: ik heb vragen.
1: Je hebt er 100 en dan maak je er eentje zo ingewikkeld. Dat
0: ik
1: vind
0: heb
1: ik
0: echt
1: wel
0: veel
1: raar.
0: Vragen. Ik ben in de war.
1: Ja, dus ik vind het ook wel een beetje... Kijk, Grammys zijn cool om te winnen, tuurlijk. Maar ik denk dat het ook steeds minder raar wordt... dat er nieuwe records met Grammys worden gehaald. Want je kan zo voor één album...
0: Je kan dus voor elke scheet kan je een Grammy winnen.
1: Eigenlijk wel.
0: Dat is wel een beetje suf.
1: Nu was volgens mij het record bijna 12, 13 of zo. Of misschien 6, ik weet het niet meer. Ergens ertussenin. Maar ja, straks als er weer nog meer bij komen, dan... Ja, dat gaat wel echt heel hard, hè? 100. Je zou daar maar moeten presenteren. Ik denk dat je stem ook kapot is.
0: Ja, precies. Nee, we zijn blij dat we dat klusje niet hebben. We gaan maar gewoon lekker kijken, toch?
1: Ja.
0: Dat dan weer wel. Het is tijd voor muziek. En na muziek hebben wij voor jou... Hou je vast.
1: Wat hebben we?
0: We hebben het, Joost. Dat ga ik lekker niet vertellen. Gewoon blijven luisteren. Eerst in ieder geval rock music van Charlie XCX.

0: Ja, Benga Boys met Parara de Teta's. Ik wil het allemaal niet weten, maar jij hebt een nabrander op het muzieknieuwtje van zojuist.
1: Ik heb het gevonden en het is nog erger dan dat je denkt.
0: Even terug naar het begin. Jij vertelde dat er een artiest was, waarvan we toen nog niet wisten wie het precies was, die een concert had afgezegd wat hij had moeten spelen.
1: Ja.
0: En vervolgens is hij gespot bij WK.
1: Ja.
0: Ja.
1: Oké, we hebben het namelijk over Rod Stewart. Ja.
0: Vind ik het bijzonder dat die man nog een concert moet geven. Maar goed, dat even terzijde.
1: Deze man is ondertussen 81. En de rockzanger annuleerde vrijdagavond op het allerlaatste moment zijn concert wegens gezondheidsproblemen.
0: Ja.
1: Als in last minute 40 minuten, nog niet eens voordat hij het podium zou betreden. Dus de deuren waren al open. Ja.
0: Oh, wauw.
1: Oké. Maar wat was er dus aan de hand? Volgens een officiële verklaring vertelde hij dat de artsen hem afraden omdat hij een luchtwegeninfectie had en een keelontsteking.
0: Oké.
1: Ja. Maar nu komt het mooie. Want wat heeft hij dus nog meer gepost onderweg naar dat WK-wedstrijd? Mm-hmm. Hij heeft een video van zichzelf gefilmd, in het privéjet. Waarbij er twee glazen alcohol voor hem staan en zijn zonen zitten naast hem. Waarin hij heel hard aan het zingen was.
0: Ja, met zijn keelproblemen.
1: Ja.
0: Wacht even.
1: Ja.
0: Niet.
1: Ja, terwijl hij dus een keel was. Maar het klinkt niet. Kijk, voor zijn doen is het zuiver, maar het is natuurlijk oude man.
0: Ja, maar even los daarvan. Als je keelproblemen hebt, dan ga je toch niet zitten zingen?
1: En de hoe heftigheid dat hij naar buiten heeft gebracht wat hij heeft, dat hoor je dus ook niet terug hierin. Vervolgens zegt hij, heeft hij zijn excuses aangeboden, maar laat hij het een beetje roesten. Maar verder zijn de...
0: Ja. Je zou een kaartje hebben gekocht voor deze man.
1: Ja, want het is zijn afschoortournee, The One Last Time.
0: Ja, sure.
1: Maar er zijn sommige echt diehard fans, die zijn zelfs niet blij. En die hebben zelfs gezegd, ik leef mee met iedereen in San Diego die deze video nu moet zien. Naar mijn mening had hij dit nooit mogen posten.
0: Nee, dat ben ik. Ja.
1: En het is echt wel een beetje heel erg... Hij kon ook niet... Ik denk niet dat dit waar is. Als in dat hij dit echt had. Ik denk dat hij gewoon dacht... Okay,
0: hij had gewoon zin in voetballen.
1: Nou, ik denk, ik ben 81. Als ik vandaag moet zingen, dan trek ik morgen niet. Dan ga ik liever morgen. Dus dan... Ik denk dat hij een beetje zo...
0: Dat snap ik, maar dat kan je niet maken. Dat is...
1: Nee, en maar die foto's die ook voorbij zijn gemaakt daar. Mm. Hij is ook... echt los aan het gaan. Het is ook niet
0: het dat is niet shit en een beetje in een tekentje gerold is en dat we denken, ach, wat zielig voor oma Rot.
1: Ja, want hij wilde gerucht naar de WK-wedstrijd tussen Schotland en Haiti.
0: Ja, dat snap
1: Haiti.
0: Ik.
1: Ja.
0: Dat begrijp ik, want daar ligt hij vandaan te komen. Jeetje, weet je, voor die mensen die in San Diego waren, geen concerten hebben gezien van oma Rod Stewart, wij hebben hem voor jullie gewoon wel klaarstaan. Hè? Wij leveren gewoon wel.

0: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer.
1: De Amerikaanse blokkade van de Iraanse havens lijkt te zijn doorbroken. Volgens trackingdienst tankertrekkers zijn zeker 2 grote Iraanse olietankers de blokkade gepasseerd. Samen vervoeren de schepen zo'n 3,8 miljoen vaten ruwe olie. Het gaat erom de eerste Iraanse olie-export in 2 maanden tijd. In Evian wordt vandaag de G7-top afgerond. Aansluitend reist de Amerikaanse president Trump door naar het paleis van Versailles, waar de Franse president Macron hem vanavond zal ontvangen. Naast een officieel diner staat er na afloop ook een spectaculaire licht- en vuurwerkshow op het programma. En die wordt gehouden in de wereldberoemde tuinen van het paleis. Boerenorganisatie LTO haalt hard uit naar de uitgelekte stikstofplannen van het kabinet en noemt het een verzameling proefballonnetjes en baanideeën. De overheid wil dat er rond 20 natuurgebieden, zoals de Brabantse Peel en de Veluwe, speciale zones van 1 kilometer breed komen, waar de stikstofuitstoot flink omlaag moet. Daarnaast staat er in de plannen dat boeren straks nog maar een maximaal aantal koeien, varkens of kippen per hectare land mogen houden. En de Europese Unie pakt de etiketten van de vleesvervangers aan. Het Europese parlement heeft besloten dat namen zoals biefstuk, kipfilet en spek echt alleen nog maar op dierlijke producten mogen staan. Voor vega-burgers of kweekvlees moeten fabrikanten dus wat anders bedenken. Brussel wil op die manier een einde maken aan de verwarring in de supermarkt. Het weer nog. Vanochtend laat de zon zich vooral in het oosten even zien, maar vanuit het zuidwesten trekt de lucht snel dicht en gaat het hier en daar regenen. Vanmiddag wordt het 21 graden aan zee tot zo'n 25 in het zuidoosten. En tot zover het nieuws.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. De spits stelt vandaag weinig voor. Wat wel opvalt is de A1, Amersfoort richting Amsterdam. Bij Hilversum Noord gebeurde een ongeluk. De weg is wel weer vrij, maar reken hier nog op een kwartier extra reistijd. Van de A12 Den Haag richting Utrecht. Bij knooppunt Oude Rijn heb je nog 10 minuten oponthoud. Dat komt door bergingswerkzaamheden en de rechte rijstrook is hier dicht. De A73 Nijmegen richting Maasbracht. Bij Boksmeer heb je nog 25 minuten oponthoud. Het wegdek is daar kapot en de rechte rijstrook is dicht. En tot slot de N33 Veendam richting de Eemshaven. Bij Siddeburen heb je 5 kilometer file met 3 kwartier extra reistijd. Dat komt door een ongeluk. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Dit is de laatste kans om te sparen voor spaarmunten om voordelig te klussen in Delft en omstreken. Bij elke 10 euro aan boodschappen bij de Jumbo ontvang je nu 1 spaarmunt. En met 10 spaarmunten krijg je 10 euro korting op je klusmaterialen bij Bauhaus Den Horen. De bouwmarkt voor huis, tuin en werkplaats. Deze actie is geldig bij alle Jumbo-vestigingen in Delft, De Lier en Schavenzande. Dat is lekker sparen voor je huis. Kijk voor de voorwaarden in de winkel.
4: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading. Jouw expert in werkschoeisel, werkkleding en persoonlijke beschermingsmiddelen sinds 2004.

0: Hey. Welkom bij Vallen en Opstaan op Girl Power Radio, de allerleukste ochtendshow die er maar is. Ik ben Rhea, ik ben nog een uur bij je en dat doe ik net alleen. Dat doe ik samen met Dani.
1: Hallo.
0: Hallo.
1: Jij zou zo in zo'n, hoe zeg je dat, veilingprogramma kunnen zetten.
0: Zeker weten. Ja, lijkt me enig. Ja. Om een keer zo'n veiling. Ja. 100 zie ik, 100 zie ik, 800, 800, 800, 850 zie ik, 850, 850, 900, 900, 905, 905. Wie gaat hoger dan 950? Jij daar, 1000. Nou, dat.
1: Ja.
0: Lijkt me enig. Ja. Lijkt me enig.
1: Struikelend
0: over mijn eigen tong.
1: Ja.
0: Hé, zalig. Welkom terug, lieve luisteraars. En van deze razendsnelle praat gaan we terug naar iets rustigers.
1: Oh.
0: Het is namelijk tijd voor de waar gebeurde woensdagwaanzin.
1: Oké.
0: Ja.
1: Oké. Ja. Is er weer iets waar gebeurd?
0: Nou ja, nee, er is een, meer een soort waar gebeurde wens. Een waar gebeurde wens. Ja.
1: Huh? Vraagtekens.
0: Precies. Gaan we dit nou iets moois van maken? Nou, ik neem je mee naar Olivia Rodriguez. Die gaat hartstikke hard met haar nieuwe album.
1: Ja, de derde al, hè?
0: Ja, en haar nieuwe album heet... Even kijken, dat moet ik altijd zeggen. Want het is namelijk een hele zin, grappig genoeg.
1: Oh,
0: you seem pretty sad for a girl so in love. Dat dus. Zucht.
1: Hoe dat klinkt meer... Ik vind het meer als een... Ja, ik wil zeggen titel, maar dat klinkt ook wel heel lang voor een titel.
0: Ja, is het ook. Dus.
1: Een soort luisterboek.
0: Ja, een soort luisterboek. Nou, dat is het natuurlijk ook.
1: Ja.
0: En Olivia Rodrigo... Je heeft eigenlijk altijd wel zitten er verhalen achter haar platen. We hebben natuurlijk Vampire, dat vermeend zou gaan over de veten tussen haar en tante Tete.
1: Ja.
0: Ja. Ze heeft een, volgens mij ook een nummer waarin ze gezeik met Sabrina Carpenter probeert te...
1: Ja, over een ex inderdaad.
0: Ze heeft, ja, die hebben elkaars ex, elkaars afgelikte boterhammen overgedaan. Het is allemaal dramatotisch. Maar we kennen haar natuurlijk als wel de zijdezoete, zachte zeikliedjes.
1: Ja, dat vind ik dus grappig. Dat zeggen heel veel mensen. Maar weet je waar ik haar van ken?
0: Nou.
1: Ik ken haar dus gewoon van tv.
0: Ja, van toen ze nog in Nickelodeon-achtige programma's zat.
1: En dat ik denk, maar weet je hoeveel mensen dat niet weten? Dat vind ik dan toch altijd wel grappig. Want heel veel van haar exen komen...
0: Uit diezelfde cirkel, uit de Disney-ellende.
1: Ja, dat is toch wel, ja.
0: Ja, Disney, één grote inteeltbak. Maar goed. Er is een nieuwe single van dat album uit. Dat is Drop Dead.
1: Is er nog
0: heb je het al eens
1: hele...
0: gehoord? Heb je het al eens gehoord?
1: Nee, maar is er nog niet het hele album uit?
0: Ja, volgens mij is die net. Ga ik even kijken.
1: Ik heb geen idee. Sorry jongens, ik...
0: Even kijken.
1: Want we hadden natuurlijk wel al...
0: Ja, we krijgen steeds drupjes.
1: Oh ja.
0: Drupjes. Maar...
1: Drag Dead Drop. Dat is toch ook zo'n dansmove dat je met je benen achter zo... Op de grond.
0: Een drop dead. Oh, ja. Ik weet wat jij bedoelt. Ja, maar dat is binnen het folk. Oh, ja. Heb jij het over?
1: Ja.
0: Ja. Nee.
1: Sorry. Zie je dat ineens haar zo?
0: Wow. Niet helemaal.
1: Maar
0: we kennen de liedjes die ze uitbrengt. En dat is ook waarom jij ze vaak een beetje slaapverwekkend vindt. Goddamn vampire. Het is allemaal niet heel erg heftig. Nee. En het laatste nummer, weet je nog wat ze had? Dat was met een gitaar, bijna akoestisch.
1: Ja.
0: Kans hebben om powerplaat te worden. En wij dachten, nou nee, thanks. Maar er komt een nieuw nummer. Of er is een nieuw nummer. We hebben het ook al zelfs. Oh. Het heet Drop Dead. En ze is nu volgens haar fans, na die eerdere heartbreak hits, expres op zoek naar haar duistere pop-punk-hoek. Om haar ex-liefdes even te laten zien. She's moved on.
1: Ik hoop dat dit ook is. Want er wordt heel erg gezegd, oh, poprock. En dat ik denk,
0: ja,
1: wat is poprock?
0: Ik ben dus ook altijd heel erg bang voor
1: maar
0: dit genre.
1: Deze vrouw heeft echt een stem waar u tegen zegt.
0: Zeker weten.
1: Als zij een harder nummer zingt. Ik denk dat daar haar kracht ligt.
0: Ik ben ook heel benieuwd.
1: En dan zou ik er wel volgen.
0: Ja.
1: Want het is echt niet dat zij niet kan zingen. Alleen ik denk
0: ze
1: dat
0: heeft
1: zij...
0: van die zoete zijkliedjes.
1: Kijk, ze hoeft niet te gaan crunchen. Maar ik denk als zij een wat meer, niet rock, maar wel inderdaad meer richting rock. Dat veel...
0: Wat steviger mag best.
1: Ja.
0: Ja. Het nummer is geproduceerd door haar vaste compagnon Dan Nigro. En het gerucht gaat dat ze deze track in slechts één nacht hebben geschreven. Tijdens een intense studiosessie in Los Angeles. Nadat ze inspiratie opdeed bij de voorbereidingen. En door lekker buiten een beetje rond te gaan lopen. En... na te denken over hoe gaan we al die zijige liefdesliedjes even keren. Nou ja, ze wil een beetje van dat brave imago af en ze hoopt eigenlijk dat het met dit nummer lukt.
1: Ik hoop het ook.
0: Ik hoop het ook. Ik ben dus heel benieuwd. Ik vrees met grote vrezen dat het tegenvalt. Sorry,
1: dat het
0: Olivia.
1: Poppen is.
0: Ja, of gewoon weer zijknummer. Maar wie weet, hier komt ze met Drop Dead.

0: Hoe gaat het met je, Olivia? Hoe gaat het met je? Hoe let the dogs... Hoe is dit in hemelsnaam rock? Schiet mij maar in de feestverlichting.
1: Sorry.
0: Wat is dit?
1: Er zit
0: wat
1: een drum
0: is,
1: in.
0: Er zit een drum in. Ja, en een half gitaartje. En het is niet eens een echte gitaar. Het is een elektronisch gesampelde ellende.
1: Wow, maar...
0: I don't.
1: Yo... Ik had net wel echt een goede theorie ook tegen jou. Van dit heeft echt te maken met rock. In deze tijd wordt er niet echt meer rock gemaakt als dat wat rock is. Soms wel. Maar ik heb het idee dat de rock...
0: Ja, maar wat is dit voor bagger?
1: Waardoor als ik nu rock aanzet krijg ik... Oh, dit is metal. Dat ik denk, nee. Dit is rock. En ik denk dat ze daarom zeggen, oh, poprock. Want er zit een drummetje in.
0: Ja, misschien. Nee.
1: Maar degene die... Nee, ik zag wel dat het nummer Drop Dead heet.
0: Ja, ik viel er ook bijna van dood. Ik bleef er bijna in.
1: Ik dacht echt, wow.
0: Ja, ik was wild bijna... enthousiast. Ja. Ik denk, ik ga eindelijk eens een keer... Nou, ik heb mijn juice. Maar deze juice heeft ze blijkbaar zelf geschreven. Of in ieder geval
1: In het begin keken wij elkaar nog aan. Toen dacht ik, oké, maar dit kan opbouw zijn. Weet je, dat kan.
0: Soms heb je een rare intro.
1: Dat je ineens van klassiek naar...
0: Ja. En dan...
1: Ja.
0: Vriendin.
1: What the hell?
0: Wat de helly, Olivia.
1: Ja.
0: Wat doe jij?
1: Ik vind ook überhaupt dat we het woord poprock moeten schrappen uit het woordenboek.
0: Het is niet eens een woord, het is niet eens een term.
1: Bestaat
0: we
1: niet.
0: Doen er niet meer aan. Wat de helly. Wat de helly, Olivia. Jonge, jonge, jonge.
1: Ja.
0: Nou. Ja, ik ben...
1: Dat vind ik, heel eerlijk gezegd, The Cure, haar nummer, is ook geen rock... Meer omdat daar een
0: er zit in ieder geval
1: een
0: echte gitaar in.
1: Snap je wat ik bedoel?
0: Ja.
1: Dat ze dus een duiverende kant op wilden. Ja, sorry, maar je bent nog steeds een soort engeltje vibe.
0: Ik ga er even laten zien. Deze vrouw gaat het nog één keer voordoen. En misschien dat je het dan wel snapt. Beste Olivia.

0: is het Girl Power Sportnieuws.
1: Goedemorgen, mijn naam is Deborah en ik praat je bij over de belangrijkste sportupdates van deze ochtend. Femke Broeders Bol is dinsdag tweede geworden bij haar debuut op de 800 meter outdoor. De Amersfoortse moest bij de Golden Spike ontmoeting in het Tsjechische Ostrava alleen de Zwitserse sensatie Audrey Wero voor zich dulden. De 26-jarige Broeders Bol liep de eerste ronde in het spoor van Wero, maar moest haar in de slotronde laten gaan. Ze koos haar eigen tempo en noteerde 1.57,14 en dat is een persoonlijk record. Eerder op de avond was Nadine Visser de beste op de 100 meter horde. De 31-jarige Noord-Hollandse snelde naar een tijd van 12,65. Fleur Jong heeft tijdens de Golden Fly Series in Innsbruck, Oostenrijk, een fantastische prestatie neergezet. De Nederlandse para-atlete scherpte haar eigen wereldrecord aan bij het verspringen in de T62-categorie. De drievoudig Paralympisch kampioene zette in 2025 het wereldrecord in het verspringen op 6,86 meter. In de Oostenrijkse stad kwam ze tot een lengte van 6,88 meter, 2 centimeter verder dus dan haar oude record. Lynette Berenstein heeft dinsdag een transfer naar Real Madrid afgerond. De oranje spits komt transfervrij over van VfL Wolfsburg en tekent voor 3 jaar bij de Spaanse topclub. Berenstein was in het seizoen 2024-2025 met 16 goals topscorer van de Bundesliga. De 125-voudig international maakte afgelopen seizoen 9 goals in de Duitse competitie. Meerdere spelers hebben hun zorgen geuit over het veld waar over een maand de WK-finale wordt gespeeld. De grasmat in het New York New Jersey Stadium zou als kunstgras aanvoelen. De Franse bondscoach Didier Deschamps vond het een bijzondere ondergrond. Ik denk dat er beton onder ligt. De vezels zijn erg kort en de bal stuitert net op een andere manier, zo zegt hij. Het stadion is normaal de thuisbasis van de NFL-teams New York Giants en New York Jets. En de American Football-wedstrijden worden normaal op kunstgras gespeeld, maar voor het WK werd een natuurlijke grasmat aangelegd. De 25-jarige darter Wessel Nijman heeft dinsdag Players Championship 21 op zijn naam geschreven en het is alweer zijn 7e toernooizege van het seizoen. In maart beleefde Nijman het hoogtepunt van zijn carrière door met indrukwekkende gemiddelde het Euro Tour toernooi in het Duitse Göttingen op zijn naam te schrijven. Daarnaast won hij dit jaar al 6 Players Championships. Dit was het sportnieuws. Heb het goed en graag tot morgen!

0: Staan we stil of rijden we? Dit zijn de files.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. De spits stelt vandaag weinig voor. Wat wel opvalt is de A1, Amersfoort richting Amsterdam. Bij Hilversum Noord gebeurde een ongeluk. De weg is wel weer vrij, maar reken hier nog op een kwartier extra reistijd. Van de A12 Den Haag richting Utrecht. Bij knooppunt Oude Rijn heb je nog 10 minuten oponthoud. Dat komt door bergingswerkzaamheden en de rechte rijstrook is hier dicht. De A73 Nijmegen richting Maasbracht. Bij Boksmeer heb je nog 25 minuten oponthoud. Het wegdek is daar kapot en de rechte rijstrook is dicht. En tot slot de N33 Veendam richting de Eemshaven. Bij Siddeburen heb je 5 kilometer file met 3 kwartier extra reistijd. Dat komt door een ongeluk. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Nou, wij hebben gelukkig wel lucht en luchtigheid voor jullie. Het is namelijk tijd voor de drie van vandaag.
1: Drie.
0: Handige tips, goede waarschuwingen, nutteloze feitjes waar je niks aan hebt of juist heel veel deze dag om deze woensdag door te komen. Ik heb vandaag niet alleen feitjes, maar ook tips. Maar we beginnen met een feitje.
1: Oké.
0: Een bijzonder dierenfeitje. Kooikarpers, die ken je wel. Een beetje uit de kluiten gewassen goudvis.
1: Ja, die witte, oranje...
0: Ja, grote mooie. Die overleven ijskoude winters in bevroren vijvers. Maar hoe dan? Door het melkzuur dat ze al in hun lijf hebben om te zetten in pure alcohol. Ze zwemmen dan rond met een alcoholpromillage dat ver boven de wettelijke alcohollimiet voor autorijden ligt. en daardoor kunnen ze zichzelf, zeg maar, warm houden. Zonder kater. Dat is jaloersmakend. Vind je niet?
1: Ik heb het niet, sorry. Maar stel je voor, je zou dan deze vis opeten.
0: Oeh.
1: Word je dan ook, denk je, dronken?
0: Nou, ja. Ja. Gaan we dit proberen?
1: Nee.
0: Nee. Maar ja.
1: Ik weet nog niet of ze kan eten, hoor. Maar meer ineens zit ik van... Maar dat is wel cool, trouwens, hoor. Met dat natuurlijk dat ze die stoffen kunnen maken en dan...
0: Ja. Ja, toch?
1: Warm houden.
0: De natuur is prachtig. Laten we het daarop houden. Wat minder prachtig is, is dat je je wel eens op een werkborrel bevindt of zo'n verjaardagsfeestje waar je in een gesprek bent geraakt met iemand die in eerste instantie superleuk leek en vervolgens echt gewoon saai.
1: Ja.
0: Dodelijk saai.
1: Dat heb ik vaak.
0: En dat je dan denkt, ja, hoe ga je hier uitkomen? Nou, de meeste mensen verexcuseren zich met een, ik ga even naar het toilet. Maar ja, je kan niet 36 keer op een middag gaan plassen. Dus ik heb hier een tip om dit gesprek de andere kant op te vouwen.
1: Vertel.
0: Bij voorkeur als je op een netwerkborrel bent met andere mensen waar je ook niet zoveel mee hebt.
1: Oké.
0: Als iemand een ongelooflijk saai verhaal begint, dan breek je in met, oh, dat is echt super fascinerend. Weet je wie hier ook alles vanaf weet? En dan noem je de naam van die collega waar je ook niks mee hebt. En dan stel je ze aan elkaar voor. En dan ga jij weg. Geruisloos richting de bar. En dan zijn zij met elkaar in gesprek.
1: We gaan dit proberen. Ik hoor ideeën.
0: Ja, maar ik weet wel dat elke de volgende keer dat jij me aan iemand voorstelt, dat ik zeg, nee, sorry, ik heb geen tijd.
1: Ja.
0: Want dan doe je dat alleen maar om van die persoon af te komen.
1: Maar soms is dat ook wel, zeg je, oh ja, maar ik ken iemand die. En dan denken mensen, oh, moet het weer om jou draaien. Dus als dat niet werkt, dat je ze elkaar voorstelt.
0: Je moet niet zeggen, ik ken iemand die. Je moet gewoon zeggen, weet je wie hier heel veel verstand van heeft?
1: Oké.
0: Dus ik sta te praten met Saya Ari. En dan zeg ik, zo,
1: wacht
0: even. Dit is echt super grappig. Want weet je wie hier heel veel verstand van heeft? Danique, kijk, dit is Ari. Jij en Ari hebben gemeen dat jullie heel veel van goud vissen. En voordat jij gaat roepen, maar ik weet niks van goud vissen, ben ik hem gepeerd.
1: Wow.
0: Met de canapeetjes.
1: Ik ga dit meenemen in de rest van mijn leven.
0: Mooi, hè?
1: Ja.
0: Ja, dit is, het is prachtig.
1: Ja.
0: Ja, dat. Dan heb ik er nog één over je eigen brein. Ja. Het is een waarschuwing namelijk. Vertrouw je eigen brein niet in de supermarkt.
1: Nee.
0: Nee, sowieso niet. Kijk, onze hersenen zijn namelijk evolutionair geprogrammeerd om schaarste te haten. Supermarkten misbruiken dit met de tekst maximaal 4 per klant. En wij denken, daar gaan ze dus op.
1: Of het is iets bijzonders.
0: Precies. Je had die specifieke pastasaus helemaal niet nodig. Maar ineens sta je met 4 potten bij de kassa. Omdat jouw brein in de overlevingsmodus schiet. Die denkt, er zijn er maar te weinig, dus ik moet ze alle 4. Als er ergens een maximum aan zit, word je gemanipuleerd. Punt. Dus als er staat maximaal zoveel, allerlaatste keer, komt nooit meer terug. Kennen wij nog die musical Soldaat van Oranje?
1: Ja. Ja, zo ja. Hè?
0: Dit was het voorbeeld van schaarste manipulatie. Allerlaatste keer, gaat echt verdwijnen, komt nooit meer terug. Drama, drama, drama. Nu, laatste kaarten. Allemaal mensen voor Jan Doedel in die hangar. Want dat ding ging vervolgens nog 6 jaar door.
1: Ja.
0: Dus ik snap je? Dus dit is een goede tip.
1: Ik zit dus te denken, in de supermarkt denk ik dat ik hier nog nooit ben ingetrapt. Als in maximaal 4. Waar ik wel altijd intrap. En iedereen heel veel mensen zeggen, oh, dat heb ik niet. Bullshit. 2 voor 3. Of
0: 3 voor 2. 2 gratis.
1: Ja,
0: ja die.
1: En
0: ja.
1: Bij sommige artikelen, als bijvoorbeeld een zeep, dan denk ik, dan ik 1 gratis, oké, neem ik mee.
0: Ja.
1: Maar met eten gaat dat zo makkelijk.
0: Ja.
1: En dan zit ineens je vriezer voor. Ik heb geen vriezerruimte, dus ik moet wat weggooien. Maar ik had dit ook nog liggen.
0: Ja.
1: En, Ja, die heb ik wel. Maar de maximaal 4, dat denk ik dan weer niet.
0: Kijk, nou, dus ook nog eens een gratis tip van Daniek. Ja. Doe ermee wat je wilt en vertel alle mensen dat je kooikarpers het lekkerst zijn in de winter.
1: Ja, word je dronken.
0: Zo hebben we jullie de sleutel en het geheim gegeven. Althans, dat denken wij.

0: We zaten even lekker weg te funken met Jamaica.
1: Ja, ik was ook een beetje geconcentreerd.
0: Ja, jij was helemaal, helemaal weg. Ja, lieve luisteraars. Ja. Ja.
1: Wat?
0: Het is bijna zover. Ja, man.
1: Ja.
0: Het is bijna tijd voor afscheid.
1: Maar we hebben eerst nog iets heel leuks te vertellen. Oh my god. Want ja. We hebben weer hem in actie, dus je kan iets winnen. En iedereen wil altijd wel wat winnen, dus doe mee.
0: Precies.
1: Goed.
0: Want aanstaande zondag is het Vaderdag. En wij discrimineren niet, dus wij vinden dat we dat breder mogen trekken. Je mag ook meedoen met deze wedstrijd. Wie dan niet zo'n

0: Want wat is er nou leuker dan een
1: herinnering maken
0: dan weer een paar sokken. Jongens, kom op met die paar sokken. Weet je? Dus dat kan je winnen. We geven er 2 weg. En je kan hem trouwens ook inleveren waar je zelf wilt. Dus het is niet van je moet hierheen. Maar je hebt ook zijn eigen keuze erin. Wat je moet doen is dus ons op Instagram volgen. En onder het bericht vertellen waarom jij / jullie dit willen winnen. Of waarom jullie een samen drankje willen doen.
1: Waarom jullie dit verdienen samen, ja.
0: Heb je nou geen Instagram, mag Facebook ook natuurlijk.
1: Zeker weten.
0: Maar niet allebei, hè jongens. Want dan...
1: Ja, dat zien we toch.
0: Dat zie ik. Want ik ga allemaal mooie loodjes maken en dan moeten we gabbelen en dan...
1: Dus ja, want wanneer gaan we dan bekendmaken wie er heeft gewonnen?
0: Ja, vrijdagmiddag.
1: Ja.
0: In de
1: middagshow.
0: Tussen 2 en 4.
1: Oeh.
0: Ja.
1: Super tof.
0: Dus je wilt meedoen, jongens. Check het. Het is echt leuk.
1: Tuurlijk willen ze meedoen.
0: Ja. En ja, ik vind het ook belangrijk. En of je het nou gelijk zondag doet of dat je zegt over een half jaar, dit is het moment, ook prima.
1: Dat maakt helemaal niet uit. Nee dat is dat klopt. Dat is toch hartstikke leuk.
0: Ja. Het is jammer dat ik niet mee mag
1: doen. Ik wou net zeggen, ik vind het jammer dat wij niet mee mogen doen.
0: Nee.
1: Maar vooruit. En je kan het dus ook aanvragen voor degene die jij ziet als je vader, vaderfiguur. Het hoeft niet je echte papa te zijn.
0: Nee.
1: Dat maakt helemaal niet uit. Als die maar ongelooflijk cool is. She's crazy like...

0: is jouw daddy ook zo cool en verdient hij een prachtig feestje?
1: Sorry.
0: Wat? Nee. Ja, toch? Ja. En verdient hij een prachtig Vaderdag cadeau? Ga dan naar onze Instagram of Facebook en zorg ervoor dat je die naar binnen harkt. En dat brengt ons alweer bij het einde van deze aflevering van Vallen en Opstaan.
1: Oh.
0: Gelukkig zijn we er morgenochtend gewoon weer met zijn tweetjes. Ja, normaal gesproken zijn jullie gewend aan donderdag aan Pasquinel. Maar die zit lekker met zijn voeten in het zand en zijn hand vol met cocktails op Curaçao. Dus dat gaat hem niet worden. Maar gelukkig heb ik Danique aan mijn zijde.
1: Tuurlijk.
0: Zometeen op 10 uur is het tijd voor...
1: GP at Work.
0: De allerlekkerste lijst om bij te werken, te studeren, je huis schoon te maken of gewoon een beetje op de bank te liggen vegeteren.
1: Ja.
0: Ja, en vanmiddag om 4 uur zijn Lonneke en Robin hier weer voor Achter Aansluiten. De allerlekkerste fileshow ever.
1: Ja.
0: En dan hebben we natuurlijk ook nog tussendoor de allerfijnste hits voor jou. Kortom, geen enkele reden om met je vette vingertjes aan de knop van de radio te komen. Lekker gewoon laten bespelen. Er komt van alles voorbij. Zometeen wordt het hartstikke leuk. Want ik zie uit mijn ooghoek al dat de Kinks voorbij komen. Fleetwood Mac komt voorbij. Oeh. Europe komt voorbij. Maar ook de Gorillaz.
1: Nou, wow.
0: Hartstikke, ja.
1: Super. Ik ga de rijden ook hier keihard zetten.
0: Snap je? Dat dacht ik al. Er rest mij niks anders dan tegen jullie te zeggen. Wees verschrikkelijk lief voor elkaar. Maar het allerliefst.
1: Voor je eigen.
0: Fijne dag, hè, jongens.
1: Doei.

0: is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer.
1: Het Braziliaanse Hoge Rechtshof heeft Eduardo Bolsonaro veroordeeld tot een gevangenisstraf van 4 jaar en 2 maanden. De zoon van oud-president Jair Bolsonaro kreeg deze straf omdat hij de regering van de Amerikaanse president Trump probeerde te bewegen om Brazilië te straffen vanwege de rechtszaak tegen zijn vader. Bovenop de celstraf heeft de rechter Bolsonaro een verbod opgelegd om de komende 8 jaar een openbare functie te bekleden. In een woning in het Noord-Brabantse Rijen woedt sinds gisteravond een grote brand. Volgens een woordvoerder van de veiligheidsregio is er mogelijk nog iemand binnen in het pand. De brandweer kan de brand momenteel niet van binnen uitblussen vanwege acuut instortingsgevaar. Daarom wordt van buitenaf bestreden. En ook is er een drone ingezet om de situatie in het huis beter in kaart te brengen. De Amerikaanse blokkade van de Iraanse havens lijkt te zijn doorbroken. Volgens trackingdienst Tankertrackers zijn zeker 2 grote Iraanse olietankers de blokkade gepasseerd. Samen vervoeren de schepen zo'n 3,8 miljoen vaten ruwe olie. Het gaat om de eerste Iraanse olie-export in 2 maanden tijd. In Evian wordt vandaag de G7-top afgerond. Aansluitend reist de Amerikaanse president Trump door naar het paleis van Versailles, waar de Franse president Macron hem vanavond zal ontvangen. Naast een officieel diner staat er na afloop ook een spectaculaire licht- en vuurwerkshow op het programma. En die wordt gehouden in de wereldberoemde tuinen van het paleis. Het weer nog. Vanochtend laat de zon zich vooral in het oosten even zien, maar vanuit het zuidwesten trekt de lucht snel dicht en gaat het hier en daar regenen. Vanmiddag wordt het 21 graden aan zee tot zo'n 25 in het zuidoosten. En tot zover het nieuws.
2: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Leliedorp Catering. De beste cateraar van Randstad en omstreken.
3: Je morgen door met Girl Power at Work.

0: life can truly be.
1: Hou je van sport? Hou je van topsport? Dan luister je elke dinsdagavond naar Gelijkspel op Girl Power Radio. Iedere dinsdag tussen 6 en 9 nemen Monique en Rea je mee naar de wereld van de vrouwentopsport.
2: Dit is Girl Power at Work.

0: is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. Meer dan 2/3 van de werknemers onder de 30 jaar wil het liefst fulltime werken, maar in de praktijk doet slechts 53% dat ook echt. Door deze kloof blijft er ieder jaar een enorm arbeidspotentieel van bijna 120.000 voltijdsbanen onbenut. Uit onderzoek blijkt dat veel jongeren structureel vastzitten in te kleine contracten. Deze onderbenutting is het grootst in de zorg, het onderwijs en de sociaal-maatschappelijke beroepen. De Verenigde Staten en de overige G7-landen gaan de druk op Rusland flink opvoeren met strengere sancties die specifiek gericht zijn op de Russische olie- en gassector. Tegelijkertijd krijgt Oekraïne de toezegging van extra militaire steun. Dit staat in een gezamenlijke verklaring die vannacht is uitgebracht. Met deze hardere aanpak willen de G7-landen Rusland dwingen om de oorlog in Oekraïne te beëindigen. Het Braziliaanse Hoge Rechtshof heeft Eduardo Bolsonaro veroordeeld tot een gevangenisstraf van 4 jaar en 2 maanden. De zoon van oud-president Jair Bolsonaro kreeg deze straf omdat hij de regering van de Amerikaanse president Trump probeerde te bewegen om Brazilië te straffen vanwege de rechtszaak tegen zijn vader. En de politie heeft gisteravond een man aangehouden bij een flat aan de Mulderstreef in Apeldoorn. Agenten kwamen in actie na een incident en troffen bij de controle meerdere messen en een kleine knuppel aan. Tijdens een zoektocht in de directe omgeving vonden agenten bovendien een vuurwapen in de bosjes. De verdachte is naar het politiebureau gebracht voor verder onderzoek. Het weer nog. Vanochtend laat de zon zich vooral in het oosten even zien, maar vanuit het zuidwesten trekt de lucht snel dicht en gaat het hier en daar regenen. Vanmiddag wordt het 21 graden aan zee tot zo'n 25 in het zuidoosten. En tot zover het nieuws.
1: Dit is de laatste kans om te sparen voor spaarmunten om voordelig te klussen in Delft en omstreken. Bij elke 10 euro aan boodschappen bij de Jumbo ontvang je nu 1 spaarmunt. En met 10 spaarmunten krijg je 10 euro korting op je klusmaterialen bij Bauhaus Den Horen. De bouwmarkt voor huis, tuin en werkplaats. Deze actie is geldig bij alle Jumbo-vestigingen in Delft, De Lier en Schavenzande. Dat is lekker sparen voor je huis. Kijk voor de voorwaarden in de winkel.
2: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading en Lelydorp Catering.
3: Je morgen door met Girl Power at Work.

0: is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer.
1: De Noorse kroonprinses Mette Marit heeft een longtransplantatie ondergaan. De operatie is vooralsnog goed verlopen, dat heeft het paleis bekendgemaakt. Volgens de geldende procedure zal de prinses nog meerdere weken in het ziekenhuis moeten verblijven. De 52-jarige Mette Marit leidt aan longfibrose. Door deze chronische longaandoening had ze regelmatig ademhalingsondersteuning nodig. Microbioloog Bajou en huisarts Rob Elens verschijnen vandaag voor de parlementaire enquêtecommissie Corona. Elens geldt als een van de medici die tijdens de coronacrisis op eigen initiatief afweek van het officiële behandelbeleid en daar achteraf een hoge prijs voor betaalde. De Limburgse huisarts schreef onder meer de middelen hydroxychloroquine en ivermectine voor aan zijn coronapatiënten. Ondanks waarschuwingen en handhavingsbrieven van de inspectie besloot hij destijds zijn artseneed boven de officiële richtlijnen te stellen. Meer dan 2/3 van de werknemers onder de 30 jaar wil het liefst fulltime werken, maar in de praktijk doet slechts 53% dat ook echt. Door deze kloof blijft er ieder jaar een enorm arbeidspotentieel van bijna 120.000 voltijdsbanen onbenut. Uit onderzoek blijkt dat veel jongeren structureel vastzitten in te kleine contracten. En de politie heeft gisteravond een man aangehouden bij een flat aan de Mulderstreef in Apeldoorn. Agenten kwamen in actie na een incident en troffen bij de controle meerdere messen en een kleine knuppel aan. Tijdens een zoektocht in de directe omgeving vonden agenten bovendien een vuurwapen in de bosjes. De verdachte is naar het politiebureau gebracht voor verder onderzoek. Het weer vanmiddag eerst veel bewolking met in het noordoosten af en toe regen. Later vanmiddag komt de zon er af en toe bij. En de temperatuur varieert van 19 graden op de Wadden tot 25 graden plaatselijk in het zuidoosten. En tot zover het nieuws.
2: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading en Leliedorp Catering.

0: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. Het kabinet wil de afhankelijkheid van de Verenigde Staten voor de Nederlandse veiligheid binnen 4 jaar verkleinen. Volgens de nieuwe veiligheidsstrategie moeten Europese landen meer samenwerken op het gebied van defensie, inlichtingen en raketverdediging. Ook moet de Europese defensieindustrie sterker worden. Tegelijkertijd moet de samenwerking met de VS en binnen de NAVO behouden blijven. De adviesprijzen voor brandstoffen zijn opnieuw gedaald. Volgens United Consumers kost een liter benzine nu gemiddeld €2,45 en diesel €2,27. De daling volgt op lagere olieprijzen door hoop op vrede in het Midden-Oosten en een mogelijke heropening van de Straat van Hormuz. Brandstof is wel nog altijd zo'n 20 cent per liter duurder dan eind februari. De Noorse kroonprinses Mette Marit heeft een longtransplantatie ondergaan. De operatie is vooralsnog goed verlopen, zo heeft het paleis vandaag bekendgemaakt. Volgens de geldende procedure zal Mette Marit nog meerdere weken in het ziekenhuis moeten verblijven. De 52-jarige kroonprinses leidt aan longfibrose. Door deze chronische longaandoening had ze al regelmatig ademhalingsondersteuning nodig. En meer dan 2/3 van de werknemers onder de 30 jaar wil het liefst fulltime werken, maar in de praktijk doet slechts 53% dat ook echt. Daardoor blijft er jaarlijks een arbeidspotentieel van bijna 120.000 voltijdsbanen onbenut. Veel jongeren blijken structureel vast te zitten in te kleine contracten. Het gaat met name om banen in de zorg, het onderwijs en sociaal-maatschappelijke beroepen. Het weer dan. Nadat de regen wegtrekt, komt de zon tevoorschijn. Bij een matige zuidwestenwind wordt het 19 graden in het noorden en in het zuiden lokaal 26 graden. Morgen wordt het nog warmer en is er kans op onweersbuien. En tot zover het nieuws.
1: Dit is de laatste kans om te sparen voor spaarmunten om voordelig te klussen in Delft en omstreken. Bij elke 10 euro aan boodschappen bij de Jumbo ontvang je nu 1 spaarmunt. En met 10 spaarmunten krijg je 10 euro korting op je klusmaterialen bij Bauhaus Den Horen. De bouwmarkt voor huis, tuin en werkplaats. Deze actie is geldig bij alle Jumbo-vestigingen in Delft, De Lier en Schavenzande. Dat is lekker sparen voor je huis. Kijk voor de voorwaarden in de winkel.
2: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading. Jouw expert in werkschoeisel, werkkleding en persoonlijke beschermingsmiddelen sinds 2004.

0: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. NAVO-chef Mark Rutte zegt dat Europese bondgenoten al een groot deel hebben opgevangen van de Amerikaanse militaire versterkingen die niet langer voor Europa beschikbaar zijn. Sommige tekorten zijn volgens hem al volledig ingevuld, andere bijna. Ook Nederland heeft ingestemd met een NAVO-verzoek om extra troepen en materieel beschikbaar te stellen. Het conflict tussen oud-Kamervoorzitter Ariep en het presidium van de Tweede Kamer is beëindigd. Na mediation hebben beide partijen een oplossing bereikt, waardoor ook het hoger beroep is ingetrokken. Over de inhoud van de afspraken worden geen mededelingen gedaan. In 2022 stelde het presidium een onderzoek in naar Ariep na twee anonieme brieven over haar gedrag. Het kabinet wil de afhankelijkheid van de Verenigde Staten voor de Nederlandse veiligheid binnen 4 jaar verkleinen. Volgens de nieuwe veiligheidsstrategie moeten Europese landen meer samenwerken op het gebied van defensie, inlichtingen en raketverdediging. Ook moet de Europese defensieindustrie sterker worden. Tegelijkertijd moet de samenwerking met de VS en binnen de NAVO behouden blijven. De Noorse kroonprinses Mette-Marit heeft een longtransplantatie ondergaan. De operatie is vooralsnog goed verlopen, zo heeft het paleis vandaag bekendgemaakt. Volgens de geldende procedure zal Mette-Marit nog meerdere weken in het ziekenhuis moeten verblijven. De 52-jarige kroonprinses leidt aan longfibrose. Door deze chronische longaandoening had ze al regelmatig ademhalingsondersteuning nodig. Het weer, eerst nog bewolkt, maar later zonnig. Bij een matige zuidwestenwind wordt het 19 graden in het noorden tot in het zuiden lokaal 26 graden. De komende dagen wordt het steeds warmer. Morgen is ook weer het Nationaal Hitteplan van kracht. In het zuiden wordt het dan zo'n 33 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Lelydorp Catering. De beste cateraar van Randstad en omstreken.

0: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. De Europese Commissie trekt 493 miljoen euro uit voor de bestrijding van de ebola-uitbraak in Centraal-Afrika. Het geld is bedoeld voor medische noodhulp, humanitaire steun, onderzoek naar vaccins en behandelingen en het versterken van de gezondheidszorg. Volgens de Commissie is het risico op verspreiding van ebola in Europa op dit moment zeer klein. Het kabinet wil iets doen tegen hoge dierenartsrekeningen, maar neemt nog geen concrete maatregelen. Er komt wetgeving om financiële prikkels te beperken en dierenartsen moeten transparanter worden over behandelingen en kosten. Ook wil het kabinet de toegankelijkheid van reguliere zorg en spoedzorg verbeteren. De tarieven bij dierenartsen zijn de afgelopen jaren fors gestegen, vooral bij commerciële ketens. NAVO-chef Mark Rutte zegt dat Europese bondgenoten al een groot deel hebben opgevangen van de Amerikaanse militaire versterkingen die niet langer voor Europa beschikbaar zijn. Sommige tekorten zijn volgens hem al volledig ingevuld, andere bijna. Ook Nederland heeft ingestemd met een NAVO-verzoek om extra troepen en materieel beschikbaar te stellen. Het kabinet wil de afhankelijkheid van de Verenigde Staten voor de Nederlandse veiligheid binnen 4 jaar verkleinen. Volgens de nieuwe veiligheidsstrategie moeten Europese landen meer samenwerken op het gebied van defensie, inlichtingen en raketverdediging. Ook moet de Europese defensieindustrie sterker worden. Tegelijkertijd moet de samenwerking met de VS en binnen de NAVO behouden blijven. Het weer eerst nog bewolkt, maar later zonnig. Bij een matige zuidwestenwind wordt het 19 graden in het noorden tot in het zuiden lokaal 26 graden. De komende dagen wordt het steeds warmer. Morgen is ook weer het Nationaal Hitteplan van kracht. In het zuiden wordt het dan zo'n 33 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit is de laatste kans om te sparen voor spaarmunten om voordelig te klussen in Delft en omstreken. Bij elke 10 euro aan boodschappen bij de Jumbo ontvang je nu 1 spaarmunt. En met 10 spaarmunten krijg je 10 euro korting op je klusmaterialen.

0: bij Bauhaus Den Horen, de bouwmarkt voor huis, tuin en werkplaats. Deze actie is geldig bij alle Jumbo-vestigingen in Delft, De Lier en Schavenzande. Dat is lekker sparen voor je huis. Kijk voor de voorwaarden in de winkel.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Leliedorp Catering, de beste cateraar van Randstad en omstreken.

0: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. Een uitgelekt 14-puntenplan tussen Iran en de Verenigde Staten laat zien dat beide landen willen toewerken naar een vredesakkoord. Het plan voorziet onder meer in een einde aan de gevechten, het opheffen van sancties en hervatting van de olie-export. Iran herhaalt geen kernwapens te zullen ontwikkelen. Het is de bedoeling dat de intentieverklaring vrijdag in Genève wordt ondertekend. Denemarken stuurt dit najaar een bataljon van 850 militairen naar Letland als bijdrage aan de NAVO. De Deense eenheid neemt de taak over van een Zweeds contingent. Volgens minister Jeppe Bruus is de inzet bedoeld om Rusland af te schrikken. Europese NAVO-landen nemen steeds meer verantwoordelijkheid voor hun eigen veiligheid. De Europese Commissie trekt 493 miljoen euro uit voor de bestrijding van de ebola-uitbraak in Centraal-Afrika. Het geld is bedoeld voor medische noodhulp, humanitaire steun, onderzoek naar vaccins en behandelingen en het versterken van de gezondheidszorg. Volgens de commissie is het risico op verspreiding van ebola in Europa op dit moment zeer klein. NAVO-chef Mark Rutte zegt dat Europese bondgenoten al een groot deel hebben opgevangen van de Amerikaanse militaire versterkingen die niet langer voor Europa beschikbaar zijn. Sommige tekorten zijn volgens hem al volledig ingevuld, andere bijna. Ook Nederland heeft ingestemd met een NAVO-verzoek om extra troepen en materieel beschikbaar te stellen. Het weer, eerst nog bewolkt, maar later zonnig. Bij een matige zuidwestenwind wordt het 19 graden in het noorden tot in het zuiden lokaal 26 graden. De komende dagen wordt het steeds warmer. Morgen is ook weer het Nationaal Hitteplan van kracht. In het zuiden wordt het dan zo'n 33 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Het is al behoorlijk druk op de weg. Er staat ruim 200 kilometer file. Op de volgende wegen heb je nu de meeste vertraging. Op de A2 van Utrecht naar Den Bosch tussen Culemborg en Waardenburg is het oponthoud 20 minuten door een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht. Op de A27 Almere-Utrecht tussen knooppunt Eemnes en Bilthoven een kwartier vertraging door een aanrijding. Daar is ook de linkerrijstrook dicht. Verder is er een spoedreparatie aan de gang op de N31 Leeuwarden-Drachten bij Drachten-Noord. Daar gebeurde namelijk eerder vanmiddag ook een ongeluk. De vangrail is beschadigd geraakt. De linkerrijstrook is dicht, kost je tussen Garijp en Drachten-Noord 25 minuten. En er is een vrachtwagen gekanteld op de A15 bij Brielen en dat merk je op de N57 Middelburg-Rotterdam. Tussen Hellevoetsluis en de aansluiting met de A15 is de vertraging nu 40 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is de laatste kans om te sparen voor spaarmunten om voordelig te klussen in Delft en omstreken. Bij elke 10 euro aan boodschappen bij de Jumbo ontvang je nu 1 spaarmunt. En met 10 spaarmunten krijg je 10 euro korting op je klusmaterialen bij bouw.

0: Bauhaus Den Horen. De bouwmarkt voor huis, tuin en werkplaats. Deze actie is geldig bij alle Jumbo-vestigingen in Delft, De Lier en 's-Gravenzande. Dat is lekker sparen voor je huis. Kijk voor de voorwaarden in de winkel.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading en Leliedorp Catering.
2: We create the soundtrack of your life. Dit is Girl Power.

0: Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Hey, en welkom bij Achteraansluiten. Het is vandaag woensdag 17 juni 2026 en ik ben Lonneke. En ik ben hier samen met de altijd vrolijke Robin. En samen helpen jullie de file door. Hey Robin.
1: Wat een complimentje.
0: Ja, toch?
1: Ja, zeker. Ja.
0: Nou, is ook gemeend, dus gezellig om hier weer samen met jou te zijn.
1: Zeker.
0: Hey, en het is gezellig. Maar ik wou toch wel met je serieus beginnen.
1: Zo, oké.
0: We doen altijd de host confessions. En toen dacht ik, nou ja, er is maar één ding in het leven dat je echt zeker weet.
1: Ja.
0: En dat is dat je ooit deze aardbol gaat verlaten.
1: Zo,
0: toch? Nou, ja, is zwaar, hè? Ik denk, ik gooi er maar meteen in. Ja.
1: Pittig hoor.
0: En in dat kader, ik loop hier al een tijdje rond. En ik zie dat de wereld best wel heel wat verandert. Maar ik vind wel dat die steeds mooier wordt. En ik ben er ook nog heel graag. Dus ik ben nog niet met die vraag bezig. Maar als je nou zou mogen kiezen.
1: Ja.
0: Dat is de vraag aan jou. Zou je dan kiezen voor 200 jaar leven in goede gezondheid in het hier en nu?
1: Ja.
0: Of zou je een kort en krachtig leven van maximaal 50 jaar willen in het jaar 3000?
1: Zo.
0: Ga er maar even voor zitten. Wat zou jij willen?
1: Ik denk dat ik dan zou kiezen voor 200 jaar gezond leven in de huidige tijd. Waarom? Omdat ik best wel een levensgenieter ben. Dus ik denk dat ik aan 50 jaar niet genoeg heb om alles te bekijken. En ik denk ook dat de mensen die ik hier heb dan meereizen naar het jaar 3000. En die wil ik er wel graag bij hebben, anders is mijn leven saai. En ik denk ook dat de dingen die ik heel leuk vind om te doen misschien over een paar jaar niet meer bestaan omdat AI dat gaat doen.
0: Zoals?
1: Nou, ik denk dat heel veel banen vervangen kunnen worden. Ik denk als mensen er zin in hebben en geen geld meer willen uitgeven aan vermaak en toerisme en dat soort onzin, dan is dat zo ja, ik denk dat dat zo vervangen kan worden door chatbots die mensen gaan rondleiden door steden en zo.
0: Ja, ik zit dan te denken aan mijn moeder die zou zeggen, thuis mis ik niets. Maar ik vind het toch echt altijd wel anders om ergens live te zijn en te ervaren dan iets op tv te zien. Dus hopelijk blijft dat bestaan.
1: En wat zou jij doen?
0: Ik zou ook echt inderdaad gewoon nu in het hier en nu blijven.
1: Ja, toch?
0: Want in 3000 weet ik niet wat ik heb en niet met wie. En
1: ik denk toch ook wel dat in 200 jaar lang, dat er dan, als je dan in jaar 150 zit of zo, dat er dan ook al best wel veel veranderd is. Dat je misschien toch wel in die technologie al meegaat. Misschien niet zover als in het jaar 3000, maar ik denk dat je dan wel een beetje van beide hebt.
0: Dat denk ik ook. Als ik terugkijk in mijn leven hoeveel er al veranderd is.
1: Ja.
0: Nee, ik ben nog de generatie van voor het internet of zo.
1: Zonder telefoon. Ja,
0: ja, nou ja dat is niet uit te leggen inderdaad.
1: Dat hoort inderdaad. Nou zo vaak. Ook thuis. In onze tijd hadden we nog geen telefoons.
0: Nee, dat klopt. En het was ook wel gezellig hoor. Maar nou ja, wij zitten dus eigenlijk wel op dezelfde lijn.
1: Ik ben benieuwd wat de mensen thuis denken.
0: Nou, dat wou ik ook zeggen. Ik ook. Dus nou, laat het ons weten waar je voor zou kiezen als dat zou kunnen.
1: Ja.
0: En wil jij vertellen waar ze dat kunnen doen?
1: Dat kan via de Twitch chat. Als jullie mee aan het luisteren zijn via Twitch. Maar jullie kunnen ons ook een berichtje sturen via het nummer 06-34-60-64-64. En dan kunnen wij jullie reacties kijken. En dan kunnen we er misschien dadelijk een paar uitpikken.
0: Ja,
1: belangrijk, als jullie aan het rijden zijn, niet appen alsjeblieft. Het is een hele dure boete. Dus zet dan even de auto aan de kant. En dan gaan we dus door lekker luisteren naar een lekker muziekje.
0: Ja, doen we.
1: Toch?
0: Ja. Nou.

0: Hey, welkom terug.
1: Welkom terug, ja.
0: Ja, je nog steeds Lonneke en Robin.
1: Ja.
0: Hey, en voor de muziek vroegen onze luisteraars wat ze zouden kiezen. 200 jaar leven in het nu, in goede gezondheid. Of 50 jaar maximaal leven in het jaar 3000. Nou, wij hadden daar een mening over natuurlijk.
1: Ja.
0: Vroegen onze luisteraars wat ze ervan vonden. En ik moet zeggen, die zijn toch ook unaniem wel met ons mee. Eens dat ze toch allemaal wel, het grootste gedeelte wel. Nou, ik zal ze even een reactie geven. Bijvoorbeeld van Sanne uit Delft, die zegt: ik zou zelf kiezen voor 200 jaar gezond leven nu. Het leven is hier tenminste nog een beetje voorspelbaar. En ik wil mijn kleinkinderen, achterkleinkinderen en hun kinderen zien opgroeien.
1: Zo.
0: Dat zijn ambities.
1: Als
0: je 200 jaar leeft, moet het kunnen.
1: Ja.
0: Moet je wel eerst kinderen krijgen en die moeten ook kinderen willen hebben. Maar goed.
1: Je kan het als plan hebben.
0: Je kan het inderdaad als plan hebben. Ja. Dat is wel altijd goed. En Fatima uit Rotterdam zegt 200 jaar gezond nu. Tegen de tijd dat ik 150 ben, zijn we vast ook al een heel stuk verder qua technologie.
1: Zo.
0: Je pakt dan eigenlijk en de voordelen van nu en van de toekomst mee.
1: Ja. Dat is toch wel een beetje wat ik zei.
0: Het meest.
1: Fatima, ik ben het helemaal met je eens.
0: Dus we zijn het eigenlijk allemaal wel een beetje eens.
1: Nu we heel diep hebben nagedacht. Ik heb misschien wel tijd voor iets luchtigers.
0: Ja.
1: Het is namelijk tijd voor, wist je dat, woensdag. We hebben een aantal leuke feitjes verzameld die je gegarandeerd laten lachen, je verbaasd laten staan of waarvan je denkt, is het echt waar?
0: Ja. Nou.
1: En we hebben er weer een paar, dus leun lekker achterover, luister goed en wie weet kan jij dadelijk één van deze feitjes droppen bij je vrienden, collega's of familie om indruk te maken, want dat vind ik altijd heel leuk. Jij ook? Ben jij van een feitenverteller?
0: Ja, ik luister ook graag naar.
1: Oké, nou dan mag jij lekker luisteren.
0: Ja.
1: Dan kom ik nu met twee feitjes. Het eerste feitje is dat suikerspinnen zijn uitgevonden door een tandarts. En dat vond ik echt heel grappig, want ik dacht, tandartsen zijn altijd de personen die zeggen dat je minder suiker moet eten. Dus ik vond dit echt een ongelooflijk leuk feitje.
0: Ja.
1: Maar de tweede is misschien wel leuker eigenlijk.
0: Nou, interessanter.
1: Dat water misschien niet nat is. Water is misschien niet nat. Als jij eraan denkt, waaraan denk jij dan dat dat misschien zou kunnen komen?
0: Water. Ik weet vanuit de scheikunde en zo vroeger dat het water een hele slechte bevochtiger is. Dus
1: ja, is niet... ik zou je nu heel graag gelijk willen geven en zeggen, ja, dat klopt. Maar mijn natuurkunde en scheikunde is echt even slecht als een gebakken eitje die ik kook in de keuken. Dus ik ga toch even vertellen wat Google mij te melden had hierover.
0: Ja.
1: De meeste wetenschappers definiëren nattigheid namelijk als het vermogen van een vloeistof om contact te houden met een vast oppervlak. En water is natuurlijk een vloeibare stof. Dit betekent dat water zelf niet nat is, maar wel andere objecten nat kan maken. Omdat je voor deze definitie dus altijd één vast oppervlak nodig hebt, kun je stellen dat water zelf niet nat is, maar wel de eigenschap heeft om andere objecten nat te maken. Zo,
0: Google.
1: Ja, dat kon Google mij vertellen. Ik heb weer iets nieuws geleerd. Dus als jullie nou denken, laat ik indruk maken op mijn familie, mijn collega's, mijn vrienden, dan kan je zo zeggen, joh, hey, wist jij dat water eigenlijk helemaal niet nat is? En dan kan je een heel interessant verhaal vertellen en doen alsof je slim bent.
0: Ja, dat klopt.
1: Dat is namelijk voor mij heel handig. Dus ik hoop dat jullie er wat aan hebben.
0: Ja.
1: Ja, toch?
0: Ja.
1: Ik vind het een leuk feitje.
0: Nou, dankjewel. Leuk feitjes.
1: Ik zou zeggen, we gaan weer lekker een nummertje luisteren.
0: Laten we maar doen.
1: En weer lekker door, toch?
0: Yes.

0: Staan we stil of rijden we? Dit zijn de files.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Het is behoorlijk druk. Er staat bij elkaar bijna 300 kilometer file. Het meeste daarvan staat nu aan de zuidkant van Rotterdam. Het heeft te maken met een gekantelde vrachtwagen op de A15 bij de afrit Brielen. Die afrit is in beide richtingen dicht en ook de oprit op de N57 naar de A15 richting Europoort is dicht. Dat levert lange files op de A15 zelf natuurlijk. Bij Rozenburg eigenlijk tot Spijkenisse, ruim 20 minuten vertraging. De andere kant op, Rotterdam-Maasvlakte tussen Rozenburg en de afrit Oost-Voorne, is de vertraging ook meer dan een uur. En ook op de N57 Middelburg-Rotterdam tussen Hellevoetsluis en de aansluiting met de A15 drie kwartier vertraging. Verder is er een ongeluk gebeurd op de A2 van Utrecht naar Den Bosch bij Zaltbommel. Alle rijstroken zijn vrij. Vanaf Culemborg is de vertraging een half uur. En opvallend veel vertraging vanmiddag ook op de A12 Arnhem-Duitse grens tussen de afrit Beek en de Duitse grens. Daar nu 40 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: replay. Welkom terug in de studio.
1: Ja.
0: Waar Robin het zwaar heeft, want haar haar zit niet perfect.
1: Ja, dus ik heb het heel zwaar.
0: Kijk even live en steek haar even een hart onder de riem.
1: Ja, maar nu zie je het niet.
0: Dat kijk, ze er gewoon prachtig uitziet.
1: Ik heb nu precies mijn koptelefoon erop dat niemand het ziet.
0: Kijk. Slim, Robin, maar er komen andere tijden.
1: Kijk heel snel zo. Oh,
0: oh,
1: oh, oh, oh. En ik hoop niet dat hier een screenshot van gemaakt wordt door de mensen.
0: Breng ze op een idee.
1: Ja.
0: Ja. Ja. En opmerkelijk nieuws, dus jouw haar zit niet perfect.
1: Ja, dat is wel aardig opmerkelijk nieuws, ja.
0: We hebben ander opmerkelijk nieuws voor onze luisteraars verzameld.
1: Ja, want het is natuurlijk tijd voor Midweek Madness.
0: Ja, Midweek Madness. En ik vond Midweek Madness eigenlijk wel die man die zijn brommer gestolen werd 40 jaar geleden. Ja. Heb je het gelezen? Heb je het gehoord?
1: Ik heb het niet gelezen. Ik ben heel benieuwd. Ja.
0: Ja, had hard ervoor gewerkt voor zijn verjaardag een scooter gekregen. En een bromfiets, scooter. En die werd een aantal maanden later werd die gestolen. Nooit meer wat van gehoord. Echt aangifte gedaan. En nu, ruim 40 jaar geleden, deze week is die opgedoken. Bij iemand die erop reed. En er zat geen plaatje op. Nou, wat ik wel een raar verhaal vind. Want ik zit meteen te denken. 1984 is die gestolen. Toen hoefden er nog geen kentekenplaatjes op. Maar er moest wel vanaf 1994.
1: Ja.
0: Dus of die persoon die hem gestolen heeft, die heeft hem altijd binnen gehad. Heeft er niet meer op gereden. Of heeft er nooit een plaatje op gezet. Maar ik vind het wel opmerkelijk dat hij na 40 jaar nog steeds zo puiker uitziet en nog rijdt. En ik
1: dan,
0: kan me voorstellen.
1: Dan vrees ik dat hij niet gebruikt is in de tussentijd. Want ik denk niet als hij volledig gebruikt zou zijn dat hij het nu nog zou doen.
0: Ja, maar waarom zou je hem dan stelen als je hem niet gebruikt en hem gewoon ergens laten liggen?
1: Misschien
0: of,
1: heeft
0: dan
1: die man wel iets heel ergs aan iemand aangaan. Die dacht, stik erin, ik steel je brommer. Ja, je weet
0: ja,
1: het
0: dat
1: niet.
0: Dat stond er niet in. Maar dat vroeg bij mij meteen weer dat
1: of hij wilde hem doorverkopen, maar was uiteindelijk niks waard. Je weet het niet. Je weet het niet hoe het zit.
0: Ja, maar ik zou denken, dan, als je dan toch steelt, dan steel je gewoon een aantal jaar later weer een hipper modelletje. Zou ik doen, denk ik. Maar ja, goed.
1: Ja, ben jij een ervaren bedenker van dingen stelen?
0: Maar wel
1: als
0: grappig.
1: Als ik dat zou doen, zou ik die doen.
0: Ik weet dat ik ooit een telefoontje kreeg toen ik nog thuis woonde. En er was een vrouw en die ging me helemaal uitvragen over mijn postcode. En ik dacht, wat veel is toch? Ik wou bijna ophangen. Ze zei, ja, ik heb hier een fiets staan met die postcode erin. En mijn zoon is daar gisteravond mee aankomen rijden. En ik vond het zo'n schattige fiets. Ik denk dat die hoort gewoon bij een leuk meisje. En ik wil hem graag terugbezorgen.
1: Wat?
0: En haar zoon moest 20 kilometer terugfietsen naar Amsterdam om die fiets weer aan mijn zus te overhandigen.
1: Maar waarom had hij die zus, of die zus die fiets meegenomen?
0: Ja, gejat. Uitgeweest. Geen taxi kunnen betalen.
1: Dus die moeder gaat gewoon heel schattig jou bellen met mijn kind heeft de fiets gejat.
0: Ja,
1: en die wordt niet
0: maar
1: boos. En die zegt alleen maar het is een hele schattige fiets. En
0: ja, ze vond
1: dat
0: een hele schattige fiets.
1: Een vrouw hoort.
0: En ze vond het zielig. En ze dacht, nou, die moet terug naar de eigenaar. Ja, ik vond het een mooi verhaal. Ik vind het wel een
1: ik
0: beetje hierbij.
1: Ik vind het een mooie anekdote die hier zeker bij past.
0: Ja, toch?
1: Ja.
0: Ja, dus ja, ik vond het leuk. Ik merk dat jij minder enthousiasme ervoor hebt. Ik vond
1: nee,
0: het mooi.
1: Ik vind het gewoon grappig dat jij als ouder dan niet boos wordt. En alleen maar zegt van, ik vind het eigenlijk een damesfiets. Laten we de eigenaar terugbellen. In plaats van dat je gewoon je kind op je flikker geeft. Dat je een fietsje had. Dat
0: ja,
1: is
0: dat had ze ook. Maar daarvoor ging ze ook zo. En hij moest gewoon 20 kilometer terugfietsen. En
1: dat
0: hij moest wel zien hoe hij terugkwam. Dat ging ze ook niet vergoeden.
1: Ik heb een keer moeten lopen terug. Ik was een keer aangehouden met mijn elektrische step. Ik had een elektrische step gekregen voor mijn verjaardag. En mijn moeder was biefstuk aan het maken. En die was de uitjes en champignons vergeten. Ik zei, nou mam, ik ga het wel even halen. Maar ja, lui als ik was, parade. Ik weet niet of mensen daar bekend mee zijn.
0: Ja.
1: Maar dat is denk ik 5 minuten van mijn huis. Maar Robientje ging op de elektrische step hoor. Dus ik rijd daar en ik zie politie achter mij rijden met stopteken. Ik denk, dat is natuurlijk niet voor mij. Want ja, ik had geen benul dat ik illegaal bezig was. Ook nog op de stoep, mag ook niet. Dus ik reed daar en die politie die rijdt achter me aan. En die rijdt me gewoon klem. En die beweerde dat ik het stopteken negeerde. Ik zei, nou, ik weet niet eens dat ik iets illegaals doe. Dat ik en mijn ID niet bij me. En ik reed dus op de openbare weg met mijn elektrische step, want die mocht. En ik negeerde het stopteken. Wat dus uitkwam op een boete van €1.050 als ik dat had moeten betalen. Toen had ik gezegd dat ik gewoon een waarschuwing verdiende. Omdat dit mijn eerste keer was dat ik daarmee in aanmerking kwam. En toen zag je hem kijken. En toen dacht hij, ja shit, hij heeft ze eigenlijk wel gelijk in.
0: Ja,
1: en toen kreeg
0: maar
1: ik er een waarschuwing voor.
0: Zat je haar goed?
1: Nee, ook niet. Het was een drama. Het was een drama, ja. En mijn moeder werd toen gebeld door de politie. Die denkt, wat heeft mijn kind nou weer gedaan? En het enige wat zij vroeg was, race op de stoep. En zei ze, ja, zei ze, dat is goed, want dat heb ik er geleerd. Dat ze niet op de auto weg mocht rijden. Ja, mooi verhaal. Ja,
0: mooi verhaal.
1: Jongeren en politie, ja, altijd leuk.
0: Altijd leuk.
1: Ja.
0: Tijd voor iets, een beetje muziek weer.

0: Yes, welkom terug bij Achteraan Sluiten, de allerleukste en gezelligste middagshow van GoPower Radio ever. Toch, Lon?
1: Zeker, ja. Zeker.
0: En we gaan toch ook weer, het is weer tijd voor een geweldig leuk segment, al zeg ik het zo.
1: Ja.
0: Het is namelijk tijd voor de powerplaten en de keuzeplaten natuurlijk, die daarop aansluiten. Maar eerst nog even de shine voor de powerplaat van deze week. En dat is namelijk That's My Beach, in plaats van Bitch, van Horse Girl. En ik zat te denken, gisteren hadden we het hier ook al eventjes over. En toen had ik het er vooral over hoe ongelooflijk leuk ik Horse Girl vond. Nee, dus vandaag dacht ik, laat ik met een wat feitelijker stuk informatie komen. Zodat ik het niet weer over ga hebben hoe eng ze is.
2: Ja.
0: Dus buiten dat ze heel eng is, heb ik ook nog leuke informatie voor haar. Ja. Daar komen we. Zijn we er klaar voor?
1: Ja, ik ben er klaar voor.
0: Zit jij nou te lachen? That's My Beach van de gemaskerde halfpaard, halfmens artiest Horse Girl is een zomers house nummer dat op 3 juni 2026 werd uitgebracht. Oftewel, net nieuw eigenlijk.
1: Ja.
0: Haar echte naam is Stella en de track dient als vierde single van haar debuutalbum Nature is Healing. Wauw. Stella groeide op de boerderij Sunshine Farms en wilde een plaat maken over de natuur en onze impact daarop. Nou, dus het is eigenlijk wel een hele mooie boodschap. Over het strand zelf heeft ze ook iets gezegd in een interview en dat vond ik wel leuk om daarin te proppen. Zij zei namelijk, dus het ene minuut is het kalm en uitnodigend en de andere keer is het wild. We zijn zelf gemaakt van water en ik voel me erg verbonden met die ever-changing nature. Zo, ja, dat gaat diep, hè? Dat gaat diep. Dus het is niet alleen maar That's My Beach om leuk te doen, maar er zit echt een boodschap achter. En dat maakt het nummer misschien nog wel een beetje mooi.
1: Nou, ik vind het altijd mooi als er een boodschap achter zit.
0: Ja, hè?
1: Zeker als jij hem zo brengt.
0: Ja, hè? Zullen we maar gewoon luisteren? Zullen we het gewoon doen? Zullen we dat maar gewoon doen? Dit is That's My Beach van Horse Girl.
3: Dit is de powerplaat van deze week.

0: En dat was de powerplaat van deze week. Wat vond je ervan?
1: Leuk? Ja, het is niet mijn stijl, maar...
0: Het was in ieder geval heel vrolijk. Laten we het daarop houden, toch?
1: Ja, ja. Voor iedereen wat wils.
0: Als je nog denkt, ik zoek een carnavalskostuum en ik wil een paard, kan je er googelen en dan heb je misschien een nieuwe outfit inspo voor volgend jaar. Nee, we gaan nu lekker door naar de kanshebbers van deze week, want dat is natuurlijk heel belangrijk.
1: Ja.
0: Welke powerplaten we volgende week hebben, daar kunnen jullie namelijk op stemmen. Dus we gaan nu de drie keuzeplaten laten horen. De allereerste is Body Drop van Ugel, Big Sean en Scott Storch. Klein beetje back-info doen? Zullen we dat doen?
1: Klein beetje? Doe maar. Ja, vind ik leuk.
0: Body Drop is een samenwerking tussen, zoals gezegd, Ugel, Big Sean en producer Scott Storch. Ugel is een Franse DJ die bekend staat om zijn energieke house sound. Big Sean brengt de hip-hop in het nummer met zijn rap. En topproducer Scott Storch zorgt voor de strakke beat. En samen maken ze een track die perfect werkt in clubs en op festivals. Dus een perfect eigenlijk moment om het uit te brengen. Om lekker de zomer in te gaan met lekkere nieuwe feestjes en clubs en alle gekkigheid.
1: Ja, en dan ook nog kanshebbers aan.
0: Nou, dus beter kan je niet hebben als Ugel zijnde, toch?
1: Nee.
0: Ik zou zeggen, we gaan lekker genieten, dus swing lekker mee. En dan gaan we lekker onze body drop.

0: Body drop, body drop. Ik vind wel dat al deze nummers een heel plots einde hebben. Vind je dat niet? Dat opeens, ze zijn er gewoon opeens klaar mee.
1: Inderdaad.
0: Ja, je kan niet altijd 6 gooien, zeggen we dan. Hè?
1: Nee, kan niet.
0: Even voor duidelijkheid. We hebben nog 2 kanshebbers over om powerplaat van deze week te worden. Het nummer, zometeen gaan we informatie geven over de volgende kanshebber die we hebben. Maar die trekken we even over het nieuws heen. Dus je krijgt nu de informatie, dan het nieuws. En dan gaan we hem laten horen. Ja?
1: Ja,
0: ik zie jou ja knikken. Ja? Ben je het daarmee eens? De volgende kanshebber is namelijk Def Leur van Stromae en Tove Lo. Ja, weer mijn beste Frans voorbij getoverd. Over Def Leur. Dit is een electropop track van Tove Lo in samenwerking met Stromae. Een leuk verhaal dat deze twee elkaar eigenlijk al wat langer kennen dan deze samenwerking. Tove Lo zag hem namelijk ooit live op Coachella en was eigenlijk meteen onder de indruk van Stromae. Jaren later stuurde Stromae haar een paar demo's en één daarvan raakte haar zo erg dat ze er eigenlijk direct een nummer over wilde maken. Stromae werkte ook als producer op deze track en zong alle Franse stukken, terwijl Tove Lo de Engelse vocals doet. Wat dus betekent dat we een tweetalig nummer hebben met een hele relaxte, maar toch intense sfeer. Het gaat over spanning en twijfel in een relatie tussen verlangen en jezelf tegenhouden. We gaan jullie nu nog heel even in spanning.

0: tijd kunnen wachttijden oplopen. De luchthaven adviseert reizigers ruim op tijd te komen en hun vluchtinformatie goed te checken. In het verleden waren er na aanpassingen in de beveiligingsorganisatie al vaker vertragingen en drukte in de vertrekhallen. Een uitgelekt 14-puntenplan tussen Iran en de Verenigde Staten laat zien dat beide landen willen toewerken naar een vredesakkoord. Het plan voorziet onder meer in een einde aan de gevechten, het opheffen van sancties en hervatting van de olie-export. Iran herhaalt geen kernwapens te zullen ontwikkelen. Het is de bedoeling dat de intentieverklaring vrijdag in Genève wordt ondertekend. De Europese Commissie trekt 493 miljoen euro uit voor de bestrijding van de ebola-uitbraak in Centraal-Afrika. Het geld is bedoeld voor medische noodhulp, humanitaire steun, onderzoek naar vaccins en behandelingen en het versterken van de gezondheidszorg. Volgens de commissie is het risico op verspreiding van ebola in Europa op dit moment zeer klein. Het weer, eerst nog bewolkt, maar later zonnig. Bij een matige zuidwestenwind wordt het 19 graden in het noorden tot in het zuiden lokaal 26 graden. De komende dagen wordt het steeds warmer. Morgen is ook weer het Nationaal Hitteplan van kracht. In het zuiden wordt het dan zo'n 33 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Het is een behoorlijk drukke avondspits met 350 kilometer file. De meeste vertraging is er ten zuiden van Rotterdam. En dat komt door een ongeluk op de A15 bij de afrit Brielen. Op de A15 zijn in beide richtingen de afritten naar Brielen naar de N57 dicht. Dat levert op de A15 zelf lange files op. Vanaf Rozenburg tot Spijkenisse ruim 20 minuten vertraging. De andere kant op tussen Rozenburg en Oostvoorne een uur vertraging. Maar ook op de N57 daardoor file van Middelburg naar Rotterdam. Daar kan je namelijk alleen maar richting knooppunt Ridderkerk. Voor de aansluiting met de A15 levert dat ook 40 minuten extra reistijd op. En op de A12 Utrecht-Arnhem leveren wegwerkzaamheden bij knooppunt Lunetten ook een lange file op vanaf knooppunt Oude Rijn. Daar sta je nu een half uur vast. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is de laatste kans om te sparen voor spaarmunten om voordelig te klussen in Delft en omstreken. Bij elke 10 euro aan boodschappen bij de Jumbo ontvang je nu 1 spaarmunt. En met 10 spaarmunten krijg je 10 euro korting op je klusmaterialen bij Bauhaus Den Horen. De bouwmarkt voor huis, tuin en werkplaats. Deze actie is geldig bij alle Jumbo-vestigingen in Delft, De Lier en Schavenzande. Dat is lekker sparen voor je huis. Kijk voor de voorwaarden in de winkel.
3: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Leliedorp Catering, de beste cateraar van Randstad en omstreken.
4: Je luistert nog steeds naar Achteraansluiten op Girl Power Radio.

0: En een hele goede middag nog steeds. En welkom bij Achteraan Sluiten, de allerleukste, gezelligste file- en middagshow van de hele wijde wereld. Samen met Lonneke.
1: Voor de droomvlucht.
0: Je bent er nog steeds. Ja. Jullie hoorden net Def Fleur van Tove Lo en Stromae. Eén van de twee kanshebbers die we net al geluisterd hebben voor het nieuws. Om powerplaat van deze week te worden. En we gaan nu alweer door naar nummertje 3. Maar dat gaan we niet doen voordat ik even wil vragen aan Lonneke. Lonneke, wat vond jij van Tove Lo en Stromae?
1: Ja, ik vind hem heel mooi. Ik vind hem heel fris. Jij vindt hem voor de droomvlucht.
0: Ja, ik vind het echt. Ook iets ik positiefs, moet echt maar denken aan de droomvlucht van de Efteling. Want in de tekst stond al een beetje dat het een beetje zweverig was. En ik vind ook wel dat het een beetje zweverig is. Ja. Nou, de droomvlucht is niks mis mee. Maar ik denk dat de Efteling een hele goede catcher mee zou doen om het erin te proppen. Ja.
1: Ja, maar het is echt iets anders. En dat vind ik van Stromae. Hij heeft altijd iets unieks.
0: Ja, ik vind Stromae ook leuk. Dus ik vind dit geen slecht nummer. Vind ik het zijn beste nummer? Nee. Vind ik het leuk en verfrissend? Ja. Dat is denk ik de
1: samenvatting. Ook leuk. Ik ben voor.
0: Toch?
1: Zeker.
0: En dan gaan we nu door naar nummer 3. Nummer 3 is Push It. Push It is een energieke tech house track met Disco Lines. Dat is een Amerikaanse DJ die bekend staat om zijn house sound. En samen met Masic brengt hij hier een club vibe in het liedje. Dan denk je, zijn dat alle mensen die eraan gewerkt hebben? Nee, absoluut niet. We hebben ook nog onze Mason. En onze Mason is een Nederlandse producer. Dat vind ik altijd leuk, als er Nederlanders bij betrokken zijn. En het is de man achter de originele Exceder beat. Ah, en dan hebben we nog één super power woman. En dat is Princess Superstar. En die zorgt opnieuw voor de herkenbare vocals in het liedje. Het nummer is dus een remake van de bekende clubklassieker Perfect Exceder uit 2007. Maar dan met een zwaardere bas en helemaal klaar voor de dansvloer nu.

0: Oeh, dat was weer dat je zei zo abrupt einde, hè? Santa Maria.
1: Dat is niet normaal, dat is niet normaal.
0: Ja,
1: dit was
0: sorry.
1: Shit van ja. Disco Lines, Mazik, Mason en Princess Superstar.
0: Ja, dit was dus de derde kans hebben. Ik blijf best erbij.
1: Ja?
0: Ja.
1: Ik denk dat mijn persoonlijke favoriet misschien ook wel Stromae zou zijn. Maar wel dat ik denk dat Push It gaat winnen. Omdat het natuurlijk best wel een hit is. En herkenbaar is misschien ook voor meerdere luisteraars die dat dan leuk vinden.
0: Ja, dat maar denk ik. Misschien gebeuren er gewoon onverwachte dingen. En,
1: in ieder geval, wij zijn heel erg benieuwd. Wij kunnen wel wat vinden. Maar wat jullie vinden en welke is jullie favoriet? Laat het ons dan vooral weten en vergeet niet te stemmen. Mm-hmm. Dat kan op de website of via de app bij het kopje Powerplaat. Dat kan tot donderdag en dan horen we vrijdag hier wie er gewonnen heeft.
0: Ja.
1: Ook kunnen jullie vandaag stemmen via onze Instagram stories. Zodat we alvast een kleine tussenstand kunnen opmaken hoe het nou zit met de stemmen.
0: Want
1: daar zijn wij heel erg benieuwd naar.
0: Ja.
1: Ik zou zeggen, dan gaan we nu het tweede uur in. Zometeen. We gaan eerst nog even naar de file en naar het nieuws. En dan gaan
0: we zijn in het tweede uur, Robin. Geef niet.
1: Wat? Dat is waar natuurlijk.
0: Ik ben bij je.
1: Zo.
0: Robin en ik blijven zijn en blijven bij je. Ook in het tweede uur.
1: Gaan we allemaal hele leuke dingen doen nog.
0: Geef niet.
1: Je hebt helemaal gelijk.
0: Dat maakt het leuk. Het is warm. We gaan gewoon lekker een plaatje draaien. Denk ik.
1: Ja, het komt er steeds.

0: Daar zijn we weer.
1: Hey Robientje.
0: Daar zijn we weer. Ja, welkom terug.
1: Frisse fruitig.
0: Maar achteraan sluiten. Nog steeds de allerleukste videoshow op Girl Power Radio. Ever, ever, ever.
1: Vind
0: we hebben net naar de powerplaat en naar de kanshebbers om deze week powerplaat te worden geluisterd. Mm-hmm. Maar het is nu tijd voor de Zin in An-plaat. En dat is de plaat waar wij eigenlijk gewoon van denken dat we er hartstikke veel zin in hebben. En jullie blij mee kunnen maken.
1: Mm-hmm.
0: En vandaag is dat geworden Man I Need van Olivia Dean. Klein beetje context. Ik wilde heel graag een nummertje van Olivia Dean. Omdat ik zaterdag naar Dublin vlieg. Yay! Voor Olivia Dean. Ja, ik heb echt super veel zin in. Ik denk voor de mensen die misschien vastgeluisterd hebben toen ik de ochtendshow deed. Die weten wel dat ik een enorme fan ben van Olivia Dean. Ik heb daar echt heel veel zin in. En ik wilde heel graag een liedje die Lonneke ook kende van Olivia Dean. Want ja, we zijn natuurlijk wel met z'n tweeën. En als ik nou helemaal los ga hier en Lonneke heeft geen idee wie het is, dan is het ook zo lullig. Dus dit nummer kende je toch?
2: Ja, ja, ja. Ja, ja, maar ja. Ik ken wel veel, maar ik moet het eerst even horen. Ik ben niet zo'n enorme database.
0: Mijn moeder heeft dat ook altijd. Dan zet ik een nummer aan en dan soms probeer ik het dan zelf te neurien en dan zit ik na, na, na, na, na, na. En dan kijk ze me aan en zegt ze, wat ben je aan het doen? En dan zet ik het aan, dan weet ze het wel. Dus,
2: maar je zegt moeder, meer. Maar je bedoelt oude vrouwen.
0: Nou, nee.
2: Nou,
0: nou zet je me weer slecht, hè? Nou,
2: lekker dan.
0: Nou zet je me hier slecht, hè? Nee hoor. Ik heb hartstikke veel zin in. Ik zou zeggen, we gaan lekker mee shaken
2: lekker,
0: met
2: swingen,
0: Olivia Dean. Dus hier komt ze, Olivia Dean met

0: op deze platje ken ik de hele nacht weer dansen.
1: De hele nacht wel dansen. Nou, Robin, ben je uitgedanst? Eerst helemaal los op Olivia Dean en daarna Brainpower, dansplaatje.
2: Ik kan ook heel de nacht dansen.
1: Ga even rustig zitten. Je bent klaar voor zaterdag, voor Olivia Dean.
2: Ja,
1: ik zag het. Ja.
2: Even warm-upje gedaan.
1: Ja, lekker, ja. Lekker. Nou,
2: helemaal ready.
1: Puff even uit. Dan ga ik even een quizje doen, laat maar zeggen.
2: Oh.
1: Want het is Who's That Wednesday?
2: Wauwie.
1: Nou, we hebben dus een artiestband iets voor jullie en we gaan een paar hints geven. En dan hopen we dat de luisteraars kunnen raden waar ik het over heb of hoe ik het heb.
2: Ja.
1: Jij hebt de hints niet.
2: Nee,
1: maar je mag wel meedenken.
2: Oeh.
1: Ik begin dan bij de eerste hint.
2: Mm-hmm.
1: Dat is, we zoeken een absolute wereldster die zijn carrière ooit begon in één van de succesvolste boybands aller tijden.
2: Wauw.
1: Weet je het al?
2: Nee.
1: Oké. Nou, dan ga ik naar de tweede hint, ja. Hij staat bekend om zijn kleurrijke kledingstijl, parelkettingen, veren boa's en zijn motto: treat people with kindness.
2: Aha.
1: Print er al wat te dagen?
2: Daar komen ze de monkey out of the sleeve. Yes.
1: Oké, ik ga voor de derde hint. Zijn allergrootste solo-hit begint met de herkenbare zin: Holding Me Back, Gravity's Holding Me Back.
2: Ja.
1: Jij zit het gewoon mee te zingen, hè? Je weet het gewoon al, volgens mij.
2: Ik weet het gewoon.
1: Je weet
2: maar
1: het,
2: ik ga helemaal niks spoileren.
1: Nee, maar ik ga dan toch voor de luisteraars nog even de vierde hint geven.
2: Okay.
1: Ik ben bang dat de meeste mensen het al weten dan. Zijn achternaam is behoorlijk modieus.
2: Zo.
1: Klopt het bij de vorige drie hints?
2: Dat is een doordacht, dat is een doordachte, maar ik denk toch wel dat ik zeker van mijn zaakje ben.
1: Oké.
2: Okay. Ja.
1: Nou ja, ik heb het idee dat jij hem door hebt. Maar goed, ik ben benieuwd wat de luisteraars met deze hits konden of ze hem weten. Nou, laat ons dat vooral weten. Hè. Wie dit zou kunnen zijn. Of je dezelfde gedachten hebt als Robin. Ja. Nou, dan kan je sturen naar de Girlpower app. En daar op het WhatsApp-icoontje klikken. En je kan het ook via de Twitch-chat doen. Of gewoon via WhatsApp op 0634606464.
2: Juist.
1: Nou, ik hoor het heel graag.
2: En dan gaan we even een nummertje tussendoor gooien, zodat iedereen even kan nadenken.
1: Ja, laten we even een nummertje tussendoor doen.
2: En dan komen we zo bij je terug met de uitslag.
1: Ja.
2: Wauw. Ik zou zeggen, let's go.
1: Toch?

0: Go to the right.
1: Ja, ja. We zijn weer terug. We zijn weer terug.
0: Yes.
1: Iedereen heeft de tijd gehad om eventjes hun breintje te laten kraken.
0: Ik kon nog even aan het nazingen, inderdaad. Nou ja, wat blijkt, Robin?
1: Ha,
0: het is... Dit waren te goed.
1: Ja, het is the one, the only, toch?
0: The one and only, ja.
1: Harry Styles.
0: The one and only Harry Styles, inderdaad. Ja. Ja, volgende keer wel iets moeilijker in, denk ik. Want het was echt te makkelijk. Ik geloof dat niemand...
1: Ja, maar we moeten ook kijken, misschien nee, voor de niemand... wat oudere generatie... En nu wil ik niet iedereen over één kam scheren. Maar misschien de jeugd zou dit wat makkelijker herkennen... dan misschien de oudere generatie.
0: Ja, laat ik zo, mensen die gestemd hebben, die wisten het allemaal.
1: Die wisten het wel, ja. Dus misschien kunnen we wat moeilijkere hints erin stoppen de volgende keer.
0: Ja,
1: ik zal eraan denken.
0: Maar,
1: het was inderdaad onze Mr. Harry Styles, die natuurlijk weer in Londen zit. Na 10 geweldige shows in Nederland.
0: Ja.
1: Wat leuk is, ik weet niet of jij dat weet, is dat hij in een koffietentje waar hij elke show was, om zijn koffie te halen, heeft hij een dag volgens mij al de eerste kopjes die ze verkochten, of het eerste drankje die ze verkochten, was op rekening van Harry Styles.
0: Nee, dat wist ik niet.
1: Dus hij had een kaartje daarachter gelaten van bedankt voor de gastvrijheid en doen voor de moeite, dit, dat. En iedereen die daar het eerste drankje ging halen, die was op rekening van Harry Styles.
0: Oh.
1: Als bedankje.
0: Nou, ja, ik vind het leuk.
1: Vond ik een heel leuk feitje om er even bij te vertellen.
0: Ja.
1: Nee. Ja. Leuk. En dan rest ons natuurlijk niks dan een nummertje te draaien. Vind je dit een goed nummer die we gaan draaien?
0: Prachtig.
1: Ja. Ik kan er ook mee leven.
0: Ja? Ja. Ik kan er mee leven.
1: Ja.
0: Nou, American Girls van Harry Styles.
1: Harry Styles, daar komt-ie.

0: Staan we stil of rijden we? Dit zijn de files.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Het is voor een woensdagmiddag een behoorlijk drukke avondspits met veel bijzonderheden. Vooral veel vertraging is er aan de zuidkant van Rotterdam. Dat komt door een ongeluk op de A15 bij de afrit Brielle. Die is in beide richtingen dicht. Op de A15 daardoor in beide richtingen lange files. Je hebt daar ruim een half uur vertraging. Op de N57 Middelburg-Rotterdam voor de aansluiting met de A15 ook 50 minuten vertraging. Op de A12 van Utrecht naar Arnhem tussen knooppunt Oude Rijn en knooppunt Lunette een half uur vertraging door wegwerkzaamheden. Op de A73 Nijmegen-Maasbracht bij Boksmeer een half uur vertraging, ook door slecht wegdek. En door de problemen bij Brielle op de A15 is het ook vastgelopen op omliggende wegen, zoals de N218 Oost-Voorne-Spijkenisse. Bij Spijkenisse ook 20 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Oké, luisteraars. Het is tijd voor Happy Song Stories.
1: Yay!
0: Dit is het moment waarop wij een nummer draaien waar je niet blij van kan worden. Dus
1: nou,
0: het is gewoon...
1: Zeg maar.
0: Je moet er blij van worden, gewoon. Ja, en daar gaan we vanuit. We hebben net naar Harry Styles geluisterd. Onze Who's That Wednesday kanjer van vandaag. En we gaan nu lekker door naar de positieve vibes van de Happy Song Stories. En vandaag is onze keuze gevallen op Mr. Blue Sky van de Electric Light Orchestra. Ken jij het liedje?
1: Ja, als ik het draai, ken ik alles eigenlijk. Maar ik ben geen lopende database. Dus
0: nu zegt het je misschien nog niet zoveel.
1: Jawel, maar ik kan hem niet neurien of zo.
0: Oké.
1: Neem me mee.
0: Ik heb een klein stukje backstory natuurlijk weer voor jullie over dit liedje. Een leuk feitje is namelijk dat Jeff Lynne het nummer schreef toen de zon plotseling doorbrak in de Zwitserse Alpen. Ja, en daar word je natuurlijk hartstikke blij van. Dus dan snap ik wel dat het een happy song story wordt. Drummer Beth Bevan sloeg voor het ritme zelfs met een drumstick op een brandblusser. Ja, dat vond ik ook echt leuk. Zie je dan voor je dat je gewoon iemand die zit daar en die is op vakantie in Zwitserland en denkt, oh, de zon, laten we een liedje maken. En er zit iemand die op een brandblusser.
1: Ja, dat je kind Beth Bevan noemt, dat vond ik al bijzonder. Heb ik nog niet eens of die drumstick op die brandblusser.
0: Jij was gewoon al afgeleid bij die naam.
1: Ik hang aan je lippen.
0: Nou, goed verhaal. Nee, straks luisteren moet je trouwens. Dat is een leuk ding. Aan het einde van het liedje even luisteren naar de robotstem.
1: Ga ik doen.
0: Veel mensen denken namelijk dat hij Mr. Blue Sky herhaalt. Maar hij verluistert eigenlijk in werkelijkheid. Please turn me over.
1: Dat is echt iets heel anders.
0: Als robot. Dit nummer was destijds namelijk de afsluiter van kant 3 van hun iconische dubbel LP Out of the Blue. En de band wilde de luisteraar er dus letterlijk aan herinneren om de vinylplaat van de plaatsspeler te pakken. En om te draaien om kant 4 te gaan luisteren voor de rest van het album. Nou, dat vind ik echt een heel leuk feitje. Zoals jullie daar luisteren, dan is het niet Mr. Blue Sky, maar is het Please turn me over.
1: Ik ga daarna luisteren.
0: Vond je dat geen goede robotimitatie?
1: Ja, supergoed.
0: Ja, hè? Ik zou zeggen, ga lekker meeluisteren met ons en word daar hartstikke blij van, want dat is natuurlijk ons doel. Dus hier is Electric Light Orchestra met Mr. Blue Sky.

0: Welkom terug bij Achteraansluiten.
1: Ja.
0: Fijn dat je er nog bent, Robin.
1: Ja, ik ben er nog. Ja. Ik ben niet weggelopen.
0: We gaan het nagenieten van Smack My Bitch Up.
1: Ja, zeker.
0: Dus je vond hem goed, hè? Ja.
1: Ik vond hem heel leuk.
0: Ja. Dus dan komen we aan bij tijd voor het verhaal achter het nummer.
1: Juist. En jij hebt een heel leuk verhaal voorbereid.
0: Ik heb een verhaal voorbereid. Ben je er klaar voor?
1: Ik kan er niet meer klaar voor zijn.
0: Want vandaag gaan we terug naar 2010.
1: Oké, okay.
0: Zo te geleden. Voor een excentriek indie popjuweeltje.
1: Oeh.
0: En de naam is Hermit the Frog van Marina.
1: Aha.
0: Je zegt, oh die, toch?
1: Ik herken het wel.
0: Ja, nou ja. Hermit the Frog van Marina is eigenlijk de kikkerprins, maar dan anders. Klinkt ook een beetje als een sprookje, hè?
1: En, ja, zeker. Ja,
0: is het natuurlijk ook een heel klein beetje, maar dan wel met een flinke dosis ironie. Want Marina schreef nummer namelijk na een relatiebreuk.
1: Oh.
0: En in plaats van een zielige bellen te maken, dat had het natuurlijk ook gekund, besloot ze de man in kwestie te vergelijken met een kruising tussen Kermit de Kikker en de Hermietkreeft. En dat is een hermit. Nou, het idee erachter is... je denkt dat je een prins kust, maar achteraf blijkt het gewoon een eenzame, giftige kikker te zijn die je hart opvreet. Nou, hebben we dat allemaal wel niet eens meegemaakt?
1: Zeker.
0: Ja. En de verborgen betekenis van de diamanten. Je denkt dat veel luisteraars denken in ieder geval dat ze daarmee een oude groepsnaam is. Marina and the Diamonds, zo'n vaste band bedoelde. Maar dat is niet zo, want die diamanten, weet je wie dat zijn?
1: Nou,
0: dat is het publiek. Want
1: zo.
0: Er was eigenlijk geen band. Ze was gewoon helemaal alleen.
1: Helemaal lonely.
0: Dus,
1: helemaal lonely met de kikker.
0: Lonely met Kermit de Kikker. Zoenen met de koude kikker, ja. Nee, ze zei altijd, ik ben Marina en jullie zijn de diamanten. En dat hoor ik terug in de track. Want pure eigenzinnige pop die lak heeft aan de standaard radioregels eigenlijk.
1: Zo.
0: Ben jij nou nieuwsgierig geworden naar
1: ik ben heel erg nieuwsgierig geworden.
0: Dan gaan we draaien.
1: Ik zou zeggen, laten we dat doen.
0: Yes.
1: Komt-ie.

0: is with you.
1: Zo, en dat was er weer even eentje om lekker te swingen. Vond je niet, Lonneke?
2: Zeker.
1: Ik zat er lekker in. Dat was hem dan alweer voor vandaag.
2: Ja, helaas.
1: Voor woensdag achteraan sluiten. Ik hoop dat we jullie rit leuker, gezelliger en lichter hebben gemaakt. Dat is vooral het belangrijkste natuurlijk. We zijn over de helft, dat is een goed teken. Dus het weekend komt weer langzaam in zicht. Dus dat betekent dat we ons lekker kunnen voorbereiden op een warm weekend. Want het wordt warm
2: Loetje
1: natuurlijk.
2: Loetje heet.
1: Goed om te zeggen misschien, dat ze niet moeten vergeten om op de keuzeplaat te stemmen. Voor de powerplaten. Ja. Kan alleen vandaag nog via de Insta-story, zodat wij de tussenstand kunnen kijken. Dus doe dat vooral. En vergeet niet om je definitieve stem achter te laten via de app of website bij het kopje powerplaat.
2: Ja.
1: Morgen ben ik er weer in de middagshow. En met wie? Dat is nog een verrassing. Dat ga ik nog niet vertellen. Moet jullie maar lekker luisteren morgen. Nee, morgen zijn we sowieso weer terug natuurlijk met de ochtendshow en ik in de middagshow. En
2: heel veel mooi weer. Ja, moet toch heel even herinneren aan de Vaderdagactie?
1: Vind ik een top idee. Wil jij daar even wat over vertellen?
2: Waar stond ik weer op Instagram? Ja. Vastgepinde
1: posts kunnen jullie kijken en daar

0: Ik ben Marcel de Groot. Dit is het nieuws. Nederland trekt 500 miljoen euro uit voor een nieuw militair steunpakket aan Oekraïne. De helft gaat naar de aankoop van drones bij de Nederlandse defensieindustrie. De andere helft naar Amerikaanse wapens, waaronder luchtverdedigingssystemen en munitie. Minister Dilan Jessicus maakte het pakket bekend tijdens een bezoek van haar Oekraïnse ambtgenoot Fedorov. De kapitein van de snelboot die betrokken was bij een dodelijke aanvaring op de Waddenzee in 2022 is in hoger beroep vrijgesproken. Volgens het gerechtshof in Leeuwarden kan niet worden bewezen dat hij zich onvoorzichtig heeft gedragen. Bij het ongeluk kwamen 4 mensen op een watertaxi om het leven en raakten 3 anderen gewond. Het Europees Parlement heeft vandaag ingestemd met strengere regels voor het terugsturen van afgewezen asielzoekers. Lidstaten krijgen meer mogelijkheden om terugkeer te organiseren, waaronder zogenoemde terugkeerscentra buiten de EU. EU-landen hebben al jarenlang grote moeite om afgewezen asielzoekers en migranten die een veiligheidsrisico vormen terug te sturen naar het land van herkomst. Een uitgelekt 14-puntenplan tussen Iran en de Verenigde Staten laat zien dat beide landen willen toewerken naar een vredesakkoord. Het plan voorziet onder meer in een einde aan de gevechten, het opheffen van sancties en hervatting van de olie-export. Iran herhaalt geen kernwapens te zullen ontwikkelen. Het is de bedoeling dat de intentieverklaring vrijdag in Genève wordt ondertekend. En dan het weer. Het is droog vanavond en de wind is matig uit zuidwestelijke richting. Vannacht koelt het af naar zo'n 17 graden. Morgen wordt het warm en is er kans op onweersbuien. Het wordt dan aan de kust 23 graden. In het zuiden kan het zelfs 33 graden worden. En tot zover het nieuws.
1: Dit is de laatste kans om te sparen voor spaarmunten om voordelig te klussen in Delft en omstreken. Bij elke 10 euro aan boodschappen bij de Jumbo ontvang je nu 1 spaarmunt. En met 10 spaarmunten krijg je 10 euro korting op je klusmaterialen bij Bauhaus Den Horen. De bouwmarkt voor huis, tuin en werkplaats. Deze actie is geldig bij alle Jumbo-vestigingen in Delft, De Lier en Schavenzande. Dat is lekker sparen voor je huis. Kijk voor de voorwaarden in de winkel.
2: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Leliedorp Catering. De beste cateraar van Randstad en omstreken.

0: en Marcel de Groot, dit is het nieuws. De RDW heeft meer uitleg gegeven over de goedkeuring van Tesla's rijhulpsysteem. Volgens de toezichthouder is die gebaseerd op door Tesla aangeleverde gegevens, maar aangevuld met eigen controles en duizenden testuren. Sinds de toelating hebben bijna 40.000 Tesla's in Nederland samen 24 miljoen kilometer gereden, zonder noemenswaardige incidenten. De RDW benadrukt dat de bestuurder altijd verantwoordelijk blijft. Bij een ernstig ongeluk met drie vrachtwagens op de N36 bij Almelo zijn twee chauffeurs gewond geraakt. Ze zijn naar het ziekenhuis gebracht. Twee vrachtwagens botsten frontaal op elkaar, een derde belandde gekanteld in de berm. De N36 tussen Adorp en Wierden-Noord werd in beide richtingen afgesloten. De oorzaak van het ongeluk wordt nog onderzocht. Nederland trekt 500 miljoen euro uit voor een nieuw militair steunpakket aan Oekraïne. De helft gaat naar de aankoop van drones bij de Nederlandse defensieindustrie, de andere helft naar Amerikaanse wapens, waaronder luchtverdedigingssystemen en munitie. Minister Dilan Jessicus maakte het pakket bekend tijdens een bezoek van haar Oekraïense ambtgenoot Fedorov. Het Europees Parlement heeft vandaag ingestemd met strengere regels voor het terugsturen van afgewezen asielzoekers. Lidstaten krijgen meer mogelijkheden om terugkeer te organiseren, waaronder zogenoemde terugkeercentra buiten de EU. EU-landen hebben al jarenlang grote moeite om afgewezen asielzoekers en migranten die een veiligheidsrisico vormen terug te sturen naar het land van herkomst. En dan het weer. Het is droog vanavond en de wind is matig uit zuidwestelijke richting. Vannacht koelt het af naar zo'n 17 graden. Morgen wordt het warm en is er kans op onweersbuien. Het wordt dan aan de kust 23 graden. In het zuiden kan het zelfs 33 graden worden. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading en Leliedorp Catering.

0: en Marcel de Groot, dit is het nieuws.
1: Het Openbaar Ministerie vermoedt dat criminele activiteiten met explosieven de oorzaak zijn van de zware explosie vorige week in de Amsterdamse wijk Osdorp. Twee mannen van 23 en 24 jaar worden verdacht van het veroorzaken van de ontploffing.

0: Bijna 40.000 Tesla's in Nederland, samen 24 miljoen kilometer gereden, zonder noemenswaardige incidenten. De RDW benadrukt dat de bestuurder altijd verantwoordelijk blijft. Nederland trekt 500 miljoen euro uit voor een nieuw militair steunpakket aan Oekraïne. De helft gaat naar de aankoop van drones bij de Nederlandse defensieindustrie, de andere helft naar Amerikaanse wapens, waaronder luchtverdedigingssystemen en munitie. Minister Dilan Jessicus maakte het pakket bekend tijdens een bezoek van haar Oekraïense ambtgenoot Fedorov. En dan het weer. Het is droog vanavond en de wind is matig uit zuidwestelijke richting. Vannacht koelt het af naar zo'n 17 graden. Morgen wordt het warm en is er kans op onweersbuien. Het wordt dan aan de kust 23 graden. In het zuiden kan het zelfs 33 graden worden. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Leliedorp Catering, de beste cateraar van Randstad en omstreken.

0: God, zo rond de klok van de tijd van mijn leven. En na de laatste komt er altijd nog eentje. Ik heb hier alles wat ik nodig heb en dat is alleen een
1: parkje, een biertje en wat vrienden.

0: en Marcel de Groot, dit is het nieuws.
1: De Europese Raad heeft voor het eerst sinds lange tijd weer beperkte contacten gelegd met het Kremlin. Volgens een EU-functionaris gaat het alleen om het openen van communicatiekanalen en niet om inhoudelijke vredesonderhandelingen. De EU blijft Oekraïne steunen en benadrukt geen bemiddelaar te zijn. Binnen de Unie wordt wel gesproken over

0: raakten gewond, onder wie de verdachten. Ongeveer 400 omwonenden moesten hun woningen verlaten. De RDW heeft meer uitleg gegeven over de goedkeuring van Tesla's rijhulpsysteem. Volgens de toezichthouder is die gebaseerd op door Tesla aangeleverde gegevens, maar aangevuld met eigen controles en duizenden testuren. Sinds de toelating hebben bijna 40.000 Tesla's in Nederland samen 24 miljoen kilometer gereden, zonder noemenswaardige incidenten. De RDW benadrukt dat de bestuurder altijd verantwoordelijk blijft. En dan het weer. Het is droog vanavond en de wind is matig uit zuidwestelijke richting. Vannacht koelt het af naar zo'n 17 graden. Morgen wordt het warm en is er kans op onweersbuien. Het wordt dan aan de kust 23 graden. In het zuiden kan het zelfs 33 graden worden. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Leliedorp Catering. De beste cateraar van Randstad en omstreken.

ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Diverse hardloopevenementen treffen voorzorgsmaatregelen vanwege de verwachte hitte en hoge luchtvochtigheid. De vuurtorenloop in Hoek van Holland gaat vrijdag niet door omdat de weersomstandigheden risico's voor deelnemers, vrijwilligers en toeschouwers opleveren. De TT City Run in Assen wijzigt ook het programma aanstaande zaterdag. Het COA kan buitenslapers in Ter Apel niet tijdelijk onderdak bieden omdat het aanmeldcentrum volledig bezet is. Sinds 20 mei worden niet alleen asielzoekers binnengelaten en krijgen de meeste kwetsbaren ook voorrang. Hoewel het aantal gasten sinds vrijdag onder de 2100 ligt, slapen al weken dagelijks mensen buiten. In de afgelopen nachten varieerde dit tussen de 5 en 20 personen. In een uitgebrand huis in Rijen is een lichaam gevonden. De politie kan nog niet bevestigen of het gaat om de vermiste bewoner. Specialisten konden rond 5:30 het pand betreden en ontdekten het lichaam kort daarna. Het lichaam wordt nog onderzocht voordat de identiteit kan worden vastgesteld. En schrijver Pim Lammers heeft opnieuw een zilveren griffel gewonnen. Zijn dichtenbundel Ben je vergeten dat babygeitjes bestaan kreeg de prijs voor beste kinderpoëzie. De illustratie van Nadia Meesen ontving een zilveren pensil. Later dit jaar maken de Nederlandstalige

ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Diverse hardloop-evenementen treffen voorzorgsmaatregelen vanwege de verwachte hitte en hoge luchtvochtigheid. De vuurtorenloop in Hoek van Holland gaat vrijdag niet door omdat de weersomstandigheden risico's voor deelnemers, vrijwilligers en toeschouwers opleveren. De TT City Run in Assen wijzigt ook het programma aanstaande zaterdag. Het COA kan buitenslapers in Ter Apel niet tijdelijk onderdak bieden omdat het aanmeldcentrum volledig bezet is. Sinds 20 mei worden niet alleen asielzoekers binnengelaten en krijgen de meeste kwetsbaren ook voorrang. Hoewel het aantal gasten sinds vrijdag onder de 2100 ligt, slapen al weken dagelijks mensen buiten. In de afgelopen nachten varieerde dit tussen de 5 en 20 personen. In een uitgebrand huis in Rijen is een lichaam gevonden. De politie kan nog niet bevestigen of het gaat om de vermiste bewoner. Specialisten konden rond 5:30 het pand betreden en ontdekten het lichaam kort daarna. Het lichaam wordt nog onderzocht voordat de identiteit kan worden vastgesteld. En schrijver Pim Lammers heeft opnieuw een zilveren griffel gewonnen. Zijn dichtenbundel Ben je vergeten dat babygeitjes bestaan kreeg de prijs voor beste kinderpoëzie. De illustratie van Nadia Meesen ontving een

0: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. In alle Friese wateren is PFAS aangetroffen. Dat meldt het waterschap Wetterschip Friesland naar onderzoek in 2024 en vorig jaar. De gemeten concentraties liggen boven de normen voor oppervlaktewater in grote wateren en poldersloten. Het waterschap roept de overheid op tot een Europees totaalverbod op PFAS. De Federal Reserve van de voorzitter van Kevin Warsh handhaaft de rente. Warsh leidde voor het eerst de vergadering en markeert een duidelijke breuk in communicatiestijl met zijn voorganger Powell. Ondanks eerdere verwachtingen van renteverlaging blijft de rente gelijk vanwege de hoge inflatie veroorzaakt door de oorlog in het Midden-Oosten. Warsh benadrukt dat prijsstabiliteit voorop staat. De tekst van een voorlopig akkoord tussen de Verenigde Staten en Iran is uitgelekt met 14 afspraken voor vrede. Deze betreffen een staakt het vuren, heropening van de Straat van Hormuz en een nucleair akkoord. Washington en Teheran hebben de inhoud nog niet officieel bevestigd. De Russische cartoonist Semyon Skrepetsky is maandag in Polen doodgeschoten. De Poolse premier ziet aanwijzingen voor een politieke moord en spreekt van een ernstige kwestie met internationale dimensie als Rusland hierachter zit. Skrepetsky stond bekend om zijn karikaturen van Poetin en was in 2021 naar Polen verhuisd uit angst voor politieke vervolging. En dan tot slot het weer. Vanavond blijft het grotendeels droog en schijnt op veel plekken de zon, behalve in het noorden waar bewolking overheerst. Rond middernacht is het nog zo'n 18 graden en uiteindelijk gaat het dalen naar 15 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Leliedorp Catering, de beste cateraar van Randstad en omstreken.

0: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Staatssecretaris Annette Betram heeft met de NS besproken dat zomerabonnementhouders een herinnering krijgen voordat deze aflopen. Het zomerticket van de NS en andere vervoerders kost €49 per maand voor onbeperkt reizen in daluren, maar loopt automatisch door in een duurder flexabonnement. Betram erkent dat het systeem beperkingen heeft en benadrukt inspanningen van de vervoerders. Alle Friese water is PFAS aangetroffen. Dat meldt het waterschap Wetterskip Friesland na onderzoek in 2024 en vorig jaar. De gemeenteconcentraties liggen boven de normen voor oppervlaktewater in grote water- en poldersloten. Het waterschap roept de overheid op tot een Europees totaalverbod op PFAS. De Federal Reserve van de voorzitter van Kevin Warsh handhaaft de rente. Warsh leidde voor het eerst de vergadering en markeert een duidelijke breuk in communicatiestaal met zijn voorganger Powell. Ondanks eerdere verwachtingen van renteverlaging blijft de rente gelijk vanwege de hoge inflatie veroorzaakt door de oorlog in het Midden-Oosten. Warsh benadrukt dat prijsstabiliteit voorop staat. De tekst van een voorlopig akkoord tussen de Verenigde Staten en Iran is uitgelekt met 14 afspraken voor vrede. Deze betreffen een staakt het vuren, heropening van de Straat van Hormuz en een nucleair akkoord. Washington en Teheran hebben de inhoud nog niet officieel bevestigd. Het weer, tot slot. Vandaag breekt een hete periode aan met veel zonneschijn en snel stijgende temperaturen. Aan het eind van de middag varieert het kwik van 27 graden in het noorden en 33 graden in het zuiden van het land. Later is er wel kans op onweersbuien. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading en Lelydorp.

0: ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Staatssecretaris Annette Bertram heeft met de NS besproken dat zomerabonnementhouders een herinnering krijgen voordat deze aflopen. Het zomerticket van de NS en andere vervoerders kost €49 per maand voor onbeperkt reizen in daluren, maar loopt automatisch door in een duurder flexabonnement. Bertram erkent dat het systeem beperkingen heeft en benadrukt inspanningen van de vervoerders. Alle Friese water is PFAS aangetroffen. Dat meldt het waterschap Wetterschip Friesland naar onderzoek in 2024 en vorig jaar. De gemeten concentraties liggen boven de normen voor oppervlaktewater in grote wateren en poldersloten. Het waterschap roept de overheid op tot een Europees totaalverbod op PFAS. De Federal Reserve van de voorzitter van Kevin Warsh handhaaft de rente. Warsh leidde voor het eerst de vergadering en markeert een duidelijke breuk in communicatiestijl met zijn voorganger Powell. Ondanks eerdere verwachtingen van renteverlaging blijft de rente gelijk vanwege de hoge inflatie veroorzaakt door de oorlog in het Midden-Oosten. Warsh benadrukt dat prijsstabiliteit voorop staat. De tekst van een voorlopig akkoord tussen de Verenigde Staten en Iran is uitgelekt met 14 afspraken voor vrede. Deze betreffen een staakt het vuren, heropening van de Straat van Hormuz en een nucleair akkoord. Washington en Teheran hebben de inhoud nog niet officieel bevestigd. Het weer, tot slot. Vandaag breekt een hete periode aan met veel zonneschijn en snel stijgende temperaturen. Aan het eind van de middag varieert het kwik van 27 graden in het noorden en 33 graden in het zuiden van het land. Later is er wel kans op onweersbuien. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading. Jouw expert in werkschoeisel, werkkleding en persoonlijke beschermingsmiddelen sinds 2004.